Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 10 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.
2: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
3: Zranazani, Naskip. Naf you.
4: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Ja, goeiedag. Met Fresh Barbecue?
2: Ja, met mij, Jurgen. Even snel, Jere. Want ik heb mijn toekomstige schoonouders uitgenodigd voor een barbecueavond. Maar die barbecue dat ik heb gebarbecued is helemaal gebrand en is houtskool geworden. Dus ik heb jullie hulp echt nodig. Help me alsjeblieft, Jip me, Jere.
1: Oké. Ik begrijp u volkomen. Wilt u wat bestellen bij ons?
2: Ja, dus ik wil 10 maal barbecueboot mix carbonade hebben. En 5 maal portie steak.
1: Oké, prima. Moet het geleverd worden of komt u het zelf ophalen?
2: Ja, je kan het leveren voor me.
1: Oké, prima. Dan wordt het geleverd voor u. Goeiedag, met Fresh Barbecue.
2: Ja, u spreekt weer met Jurgen. Ja, ik had daarnet gebeld voor die tien porties barbecue. Hè. Hey, ik wil jullie hartelijk bedanken, want dankzij jullie lekkere verse barbecue mag ik trouwen met hun dochter. Ah, ze hebben gezegd, hey, je hebt lekker gebarbecue gehoord. Ja, ze dachten dat het mijn barbecue was. Hey, abis, sweetie.
0: Voor Fresh Barbecue Zuid aan de Casaba Olloweg 152 bellen op 539-268. En voor Fresh Barbecue Noord aan de Ringweg Noord, hoek Johannes Vermeerstraat, kunt u bellen op 8400-420. Fresh Barbecue, always fresh made.

0: met Alacé.
1: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
0: Connected Alacé.
1: Connected naar Osso, affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met TeenageU Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
0: Connected Alacé.
1: Still the most affordable. TeenageU keeping us in

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Papira. Mil love shalom.
1: U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Abba, Papa. We komen voor uw troon van genade in de wonderbare naam van uw Zoon, Jezus de Christus, Yeshua Messias. En we komen deze dag, dit moment, in het bijzonder met onze jongeren, met de jeugd van Suriname voor u. Heer, we brengen de jeugd voor uw troon van genade. We vragen u, Abba Vader, voor een herstel. We vragen u, Abba Vader, voor een zuivering. We vragen u, Abba Vader, om vergeving op de eerste plaats, waar de volwassenen niet het juiste beeld hebben gegeven of de juiste opvoeding hebben gegeven. Waardoor we vandaag kijken naar onze jongeren in dit land en ons soms afvragen wat er is gebeurd, maar vergeten, Heere, dat ze door ouderen gevormd worden. En dat wij als ouderen hebben nagelaten de jonge generatie op de juiste manier te vormen. Om het voorbeeld te zijn. Om ze te onderwijzen in de lering en de vermaning van u. We hebben zo vaak over ze gesproken in met woorden die ze niet in uw wil hebben gebracht. Maar juist de vijand ruimte hebben gegeven om onze woorden te gebruiken tegen onze jeugd. Maar vandaag willen wij dit een halt toeroepen in de naam van Jezus de Christus. We willen leven uitspreken over onze jongeren. We willen hoop uitspreken over onze jongeren. We willen uitspreken over onze jongeren dat ze in hun gedrag veranderen omdat ze met een hart voor hun medemens, met een hart voor hun volk, voor het land, gaan beginnen te leven. We spreken uit, Heere, dat de jongeren van Suriname een generatie zullen zijn waarbij ze gaan dromen en gaan ontwikkelen en vooruit zullen gaan. En niet langer in cirkeltjes ronddraaien of in destructieve gedragingsvormen zich verder ontwikkelen. Maar dat het nou een tijd van opbouw wordt. Een tijd van verantwoordelijkheid nemen over daden, over handelingen, over gedachten, over uitspraken. Vader God, we bidden, Heere, dat de harten van de jeugd in Suriname door uw geest bedouwd mag worden. En dat uw geest mag bewegen. Dat waar er gebrokenheid is, Heere, dat er heling komt. Dat waar er radeloosheid, Heer, dat er raad komt, dat waar er chaos is, dat er shalom komt, dat er vrede komt. Zo bidden wij, Heere, dat u wijsheid in zich en visie geeft aan ouders, aan verzorgers, aan leerkrachten, aan de regering, omdat er een verademing komt voor de jeugd. Omdat ze mogen hopen, omdat ze mogen dromen, omdat ze zich mogen ontwikkelen, omdat ze hun talenten mogen gebruiken tot eer en glorie van u en opbouw van dit land en dit volk. We bidden voor de juiste begeleiding. We bidden voor de juiste influencers. We bidden voor het lichaam van Christus om ook hierin een vooraanstaande rol in te nemen. Omdat wij daarin mogen helpen om de jongeren te leiden en te brengen tot uw plan en bestemming voor deze natie. We loven u, we eren u, we prijzen u, we aanbidden u en we geven u alle lofprijs wat u toekomt, Vader, Zoon en Geest, omdat dit mag geschieden in Yeshua's naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.
2: Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Het eerste wonder verrichtte de Heer niet op een verjaarwissel of een beri, maar op een bruiloft in het stadje Cana. Als hij het huwelijk niet belangrijk vond, was hij daar niet geweest. Hij was bovendien met zijn leerlingen uitgenodigd. Dit mochten ze niet missen. En om te benadrukken dat het feest niet mocht stoppen, zorgde hij ervoor dat het tekort aan wijn werd opgeheven. Wijn verwijst naar de vreugde die de gelovige zal ervaren als het uiteindelijke rijk van de Messias een feit is. In het Oude Testament worden de vruchten van de wijnstok gezien als een bijzonder geschenk van God, omdat wijn, volgens Psalm 104, de harten van de mensen verblijdt. Het is alsof de Heer Jezus door het wonder van water in wijn te veranderen zegt: in jullie huwelijk mag de vreugde doorgaan. Anomuzukba. In Matthäus 19 vers 6 benadrukt hij: ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk.
2: Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen broeders en zusters. Ook vandaag mogen we samen het woord van God openslaan om meer van hem te leren. Ik ben zuster Richards en voor eventuele vragen mag u me bellen op het nummer 88 65 860. De studie van vandaag en morgen heeft als titel 1 ding ontbreekt u. En de subtitel is: wat bent u bereid los te laten? We leven in een wereld waarin we de neiging hebben om onze waarde en veiligheid te zoeken in bezit. In Lucas 12, vers 19 en 20 staat er: en ik zal tot mijn ziel zeggen: ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: gij dwaas, in deze nacht wordt uw ziel van u afgeëist. Voor wie zal het zijn? De Bijbel zegt ons in Lucas 12, vers 15: hij zeide tot hen: zie toe dat gij uw wacht voor alle hebzucht. Want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. Wat we hebben, wat we beheren, wat we onder controle kunnen houden, vormen vaak de basis van onze zekerheid, onze status, onze invloed in de maatschappij. Maar in Gods koninkrijk geldt een ander principe. Alles behoort hem toe. 1 Korinthe 6, vers 20a zegt: want gij zijt gekocht en betaald. Als mens vergeten wij dit vaak. We beseffen niet dat we enkel rentmeesters zijn. Wanneer we het woordje rentmeester horen, denken we vaak gelijk aan geld. Maar rentmeesterschap houdt meer in dan geld alleen. Een rentmeester is iemand die moet waken over het goed van een ander. Belangrijk is dat hij betrouwbaar moet zijn en het goed zo bewaken alsof het zijn eigendom is. Hij moet ervoor zorgen zoals de eigenaar zelf ervoor zou zorgen. Als mens vergeten wij dit belangrijk aspect. We gedragen ons alsof we eigenaar zijn van het goed, ons lichaam, ons leven, waarover we moeten waken. Soms komt er een moment in ons leven waarop God ons dat niet alleen vertelt dat we van hem zijn, maar hij nodigt ons ook uit om het te beleven. Een ontmoeting waarin alles wat veilig leek op losse schroeven komt te staan. Niet om ons te breken, maar om ons vrij te maken. Want wie hem werkelijk wil volgen, moet hem eerst durven los te laten. Dan komt er een persoonlijke confrontatie. Een ontmoeting waarin wij oog in oog staan met Jezus. En waar de vraag niet is: wat heb je, maar wat durf je los te laten? Onze thematekst is gehaald uit het boek Marcus. Marcus 10, vers 17 tot 27. En daar gaat het om de rijke jongeling. En dan lees ik in vers 17: en toen hij op weg ging, liep iemand op hem toe, viel op de knieën en vroeg hem: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Vers 18: en Jezus zeide tot hem: waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. We zien hier twee zaken die in het oog springen. De jonge man zegt eerst: goede meester, en daarna stelt hij een vraag. Jezus reageert op beide zaken. Hij zegt aan de jongeling: waarom noemt gij mij goed? Jezus gaf niet zomaar dit antwoord. Wat is de diepte achter dit antwoord? We moeten weten dat de Bijbel werd geschreven in een bepaalde tijd, een bepaald volk, waar er een andere cultuur was, andere tradities, gewoonten en gebruiken. In het Joods denken van die tijd was goedheid niet zomaar een compliment. Het was een kwalificatie van morele volmaaktheid en die werd uitsluitend aan God toegeschreven. De Bijbel zegt in Psalm 25 vers 8 en Psalm 100 vers 5 dat God alleen goed is. Mensen konden rechtvaardig of vroom zijn, maar volmaakte goedheid was een goddelijke eigenschap. Jezus kaatst de term goed terug. Niet om te ontkennen dat hij goed is, maar om de jongeling te laten nadenken over wie hij denkt dat Jezus is. Jezus zegt in feite, als je mij goed noemt, besef je dan wat je zegt. Want alleen God is goed. Daarmee stelt hij de jongeling voor een keuze. Zie je mij als een gewone leraar met goede adviezen? Of erken je mij als de Zoon van God, de enige bron van eeuwig leven? En dan komt de vraag. Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Jezus gaf toen een samenvatting van een deel van de 10 geboden. En de jongeling zei, ik voldoe aan al deze voorwaarden. Ik heb geen van deze verkeerde dingen gedaan. We zien dus weer het woord doen. Voldoen. Ik heb reeds alles gedaan wat er van mij verwacht wordt. Let u goed op de vraag. Wat moet ik doen? De jongeling wil weten wat hij moet doen. Maar Jezus leidt hem naar wie hij moet vertrouwen. Het gesprek draait dus niet om regels, maar om relatie. Niet om menselijke goedheid, maar om goddelijke genade. Matthäus gaf ook verslag van dit voorval. Dat kunnen we lezen in Matthäus 19, vers 16 tot 26. Echter haalt Matthäus enkele dingen aan die Marcus niet heeft aangehaald in zijn verslag. In Matthäus 19, vers 20 lezen we: de jongeling zeide tot hem, dat alles heb ik in acht genomen. Waarin schiet ik nog tekort? Nog een keer. Dat alles heb ik reeds gedaan. Wederom zien we het woord doen terugkeren. Met dat alles bedoelde hij de geboden die Jezus opnoemde. Het lijkt alsof deze jongeling plotseling begint te twijfelen en denkt, is er nog iets dat ik moet doen? Ik kan het me niet voorstellen. Ik ben toch gehoorzaam aan al de geboden die u heeft opgenoemd? Laten we even kijken naar de geboden die Jezus opzomde. Hij noemde 6. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder. En gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Wanneer we kijken naar de geboden die Jezus opnoemde, dan zijn het allemaal geboden die verband houden met de relatie mens tot mens. De jongeman voelde zich comfortabel in de geboden die Jezus opnoemde. Maar dan zegt Jezus, oké, dat heb je geweldig gedaan. Maar er ontbreekt nog iets. Verkoop alles en volg mij. In vers 21a van Matthäus 19 zien we ook een gedeelte dat niet voorkomt in het verslag van Marcus. Daar staat, indien gij volmaakt wil zijn. Jezus reageert hier op zijn reactie in vers 20. De jongeling zeide tot hem, dat alles heb ik in acht genomen. Waar in schiet ik nog tekort. En dan zegt Jezus in vers 21, indien gij volmaakt wil zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen en gij zult een schat in de hemelen hebben en kom hier en volg mij. We moeten niet vergeten, Jezus weet alles. Hij kent onze gedachten. Niets is voor hem verborgen. Jezus weet precies hoe dit gesprek gaat aflopen en hij weet ook waar de zere plek bij deze jongeman ligt en waar de zere plek ligt bij u en bij mij. Terug naar Marcus 10 vers 21. En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot hem, één ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemel hebben en kom hier en volg mij. Jezus hem aanziende. Het begint met het zien. Jezus keek hem aan, diep in de ogen, niet oppervlakkig, maar met een blik die dwars door hem heen ziet. Jezus kijkt voorbij het zogenaamd overgeestelijk masker, voorbij het religieus gepraat en ziet een jonge man die oprecht zoekt, maar ook vastzit. Jezus ziet zijn innerlijke strijd. Jezus ziet zijn verlangen, maar ook zijn gebondenheid. En dat wekt liefde op. Geen veroordeling, maar bewogenheid. Jezus kreeg hem lief. Waarom staat er kreeg hem lief in plaats van had hem lief? Het woordje kreeg wijst op het moment van ontroering. Het is alsof er iets gebeurt in het hart van Jezus op het moment dat hij de jongeling aankijkt. Het is geen algemene liefde, maar een persoonlijke, directe bewogenheid die op dat moment opbloeit. Jezus kreeg hem lief. Over welke liefde praten we hier? We praten over de liefde die de agape-liefde wordt genoemd. Het is die onbaatzuchtige liefde. Jezus hield van hem, ondanks hij wist hoe hij zou reageren. Denk maar aan Judas. Jezus wist wat hij zou doen. En toch zat Jezus aan één tafel met hem. Het is liefde die niet veroordeelt, maar uitnodigt. Waarom kreeg Jezus hem lief? Jezus zag een man die serieus bezig was met de geboden. Maar ook iemand die nog vast zat aan het idee dat eeuwig leven te verdienen was. Een hart dat worstelde met rijkdom, met status, met controle en met zekerheid. En in vers 22 lezen we, maar zijn gelaat betrok bij dat woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat veel goederen. Deze jonge man was dus rijk. Hij had veel bezittingen. Wanneer we op het punt kunnen komen om te begrijpen dat we rentmeesters zijn en dat alles wat we menen te bezitten van God is, zal ook onze houding veranderen. Zegt de Bijbel niet, wees hervormd door de vernieuwing van uw denken? Jezus kwam om het koninkrijk van God hier op aarde te vestigen. En daar gelden er andere regels. Regels die dwars ingaan tegen de dingen die we gewoon zijn. Jezus vraagt hier aan de rijke jongeling om afstand te doen van zijn bezittingen. Maar ja, dat was niet fijn voor deze jonge man. Maar om zijn houding te begrijpen, moeten we eerst de achtergrond van de Joodse cultuur nagaan. En daar gaan we morgen over praten. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor dit moment dat we bij u mogen komen. Heer, we zijn bezig met het gedeelte uit de Bijbel in het boek Matthäus over de rijke jongeling. We zien hier de verbondenheid van zijn hart aan aardse bezittingen. En vader, hoeveel van ons zijn niet als deze jongeling? Hoeveel van ons willen op onze eigen manier u dienen? We willen u dienen op de manier die ons gunstig is. Een manier die ons goed uitkomt. We willen vaak niet loslaten. En dat is wat u van ons vraagt. Omdat onze handen leeg kunnen zijn, opdat u die kan vullen. Vader, maar u bent een goede God, zoals u goed was voor die jongeling toen. U bent precies diezelfde God. En daarom zeggen wij u dank, Heere, dat u helpt, dat u redt en dat u verlost. In Jezus' naam. Amen. Ik wens u een gezegende voortzetting van deze dag toe. Ik ben zuster Richards en voor eventuele vragen mag u me bellen op het nummer 8865-860. Ik groet u en zo de Heere wil, tot morgen. Goedemorgen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TVSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TVSU keeping us in touch.
5: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. Parbode duikt in haar kofferverhaal achter de realiteit.

van drive-by shootings in Suriname. Wie zijn de daders? Wat zijn de patronen? En wat heeft de DNV ermee te maken? Verder, ex-medewerkers vertellen het verhaal achter de crisis bij SLM. Heeft het allemaal nog wel zin? En DNA-voorzitter Michael Adien spreekt in een interview openhartig over zijn carrière, zijn vijanden en de onrust binnen de NDP. In ons themadossier lees je alles over migratie. Van Cubanen en Haitianen in Suriname tot Surinamers in Fiji en Javanen in Coroni. Dit alles en nog veel meer in Parbode Magazine. Voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.

0: Beautiful morning, geliefde. Rhapsody time, reality time. Macht, heerschappij en kracht. Dat is onze thema vandaag. En onze thema tekst is Efeze 6 vers 10. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. In Christus, lieve mensen, heeft angst geen plaats in uw leven. De angsten die u nog in uw leven hebt, moeten voorgoed worden verwijderd. God heeft u niet geroepen om timide te leven of om u te laten beperken door de menselijke krachten. Nee, hij heeft u een leven van macht, heerschappij en kracht gegeven. Daarom zei Paulus, door de geest geleid, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Vervolgens zegt hij in 2 Timotheus 1 vers 7, want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Halleluja. Dit is Gods woord, geliefde, dat u laat zien wie u bent en wat u in Christus heeft. U bent vol kracht, vol liefde en u heeft een uitstekend verstand. Halleluja. Gods woord is een spiegel, lieve mensen. Kijk erin. Zie uzelf en handel ernaar. Sta erop dat u bent wie hij zegt dat u bent. Dat u heeft wat hij zegt dat u heeft, lieve mensen. En dat u kunt doen wat hij zegt dat u kunt. Halleluja. Houd vast, lieve mensen, aan het beeld van uzelf dat het woord schetst. Laat het niet los. Jacobus 1 vers 23 tot 25 zegt, als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Halleluja. U zult zalig zijn, geliefde, in wat u doet, als u handelt overeenkomstig wat er staat in Jacobus 1 vers 23 tot 25. Gods woord onthult uw ware aard, lieve mensen, en uw identiteit. U bent niet de natuurlijke mens, maar geestelijk en bovennatuurlijk bent u. Houd uw focus op het woord, geliefde, en zie uw grootheid, uw kracht, uw talenten en uw mogelijkheden. Ervaar dat u vol kracht bent door de Heilige Geest, geliefde. Terwijl de natuurlijke mens wordt beheerst door angst, ontmoediging en verwarring, bent u vol moed, geloof en kracht. Verklaar daarom nu, geliefde, net als de profeet Micha, ik daarentegen ben vol van de kracht van de geest van de Heere, van recht en heldenmoed. Halleluja. En dat mag u zelf lezen ook als u nog eens een keer wil verklaren in Micha 3 vers 8. Neemt u voor om het woord te leven. Nadat u hem hebt gelezen, gaat u hem leven. En lief, halleluja, handel naar het woord. Wanneer u in het woord leeft, geniet u volop van het leven. U beheerst de omstandigheden. U beheerst de elementen van deze wereld. U heeft de leiding, lieve mensen. U heeft de controle. U bevindt zich in een voortdurende overwinningsparade. Halleluja. Wees bewust hiervan, geliefde. We zullen samen bidden, lieve mensen. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, dank u wel dat u mij geroepen heeft tot een leven van moed, kracht en dapperheid. Ik leef in en door uw woord. Ik weiger angst, ontmoediging of menselijke beperkingen. Ik ben het woord in actie en openbaar de glorie van Christus aan mijn wereld. In Jesus' wonderbaarlijke naam. Halleluja. Amen. Halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen met deze krachtige Rhapsody. Macht, heerschappij en kracht. Dat was onze thema vandaag. En dat is onze thema vandaag. Als u de Rhapsody van vandaag wenst te krijgen, mag u dus dit sturen naar het nummer 8646-446. Macht, heerschappij en kracht. Wilt u samen met ons de Heere loven en prijzen? Bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Ik ben Michelle Afsende van Christ Embassy. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf, geliefde. En ook voor een ander. Tot de volgende dag.
1: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Yarechecha Adonai Vishum Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Yisa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Goedemorgen, goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. God zegen en welkom, welkom, welkom bij dit mooie programma Taki Fugro. Het is vandaag zaterdag 16 mei en het is momenteel al 6:03. Na een hele mooie periode, ja, misschien een maand nog, of iets langer zelfs, mag ik dan weer uiteindelijk aan u presenteren dit programma, Taki Fugro. De afgelopen tijd heeft Jefta er zo'n beetje voor mij ingevallen, omdat ik op de zaterdagen veel activiteiten heb eigenlijk. Ik had, de afgelopen zaterdag was het Jefta's beurt. De week daarvoor was het mijn dochter de jaardag. En daarvoor was het... Ik jok. Ik kwam ook in de war met de schema. Ik dacht dat het Jefta's beurt was, terwijl het mijn beurt was. En ik had ook nog geen bidstond, maar retraite. Dus al die soort van dingen speelden allemaal een rol. En meestal doen we dat op de zaterdag. waardoor ik niet eraan kwam om dit mooie programma aan u te mogen presenteren. Maar goedemorgen en shalom, familie shalom. Het is genade dat ik vanmorgen mag opstaan. Dat wij vanmorgen mogen opstaan. En dat wij deze dag hier mogen zijn. En dat u mag luisteren naar Radio Shalom. Terwijl ik zo... dit programma aan u mag presenteren. Mijn naam is Ian Mourassim, voor degenen die mijn stem niet kennen. En ik ben uw presentator vandaag. Mooi. De bedoeling was dat we eigenlijk een gast zouden hebben in ons midden vandaag. Maar dat gaat dus niet meer lukken voor vandaag. Die heeft ook eigenlijk niets meer van zich laten horen. Maar dat is geen probleem. wat ik ook wil vragen, zoals we dat doen in de Morning Move. Laat ook even weten als u luistert naar Radio Shalom op deze zaterdagochtend. Want ik weet dat er mensen zijn die op de zaterdag uitslapen en niet zo vroeg wakker worden om naar Radio Shalom te luisteren. Maar misschien zijn er ook wel mensen die zeggen van, ik sta elke dag vroeg op. En ik luister elke morgen naar Radio Shalom. Stuur even snel een WhatsApp bericht. Groet even. Goedemorgen. God zegen. Stuur even snel een bemoediging. Laat ook even weten van waar u uit luistert. Ik ben Sabi. P. Voor P uit. U-E-Arki Radio Shalom. Even naar livestream U-E-Arki. Even naar gewoon via analoge radio. Ik ben Sabi. Voor P ook toe. U-E-Arki, Efadefu Tamega, Efadefu Casabolo, Efadefu Munder, Efadefu Blauwgrond, Efadefu Ballona, Efadefu Geiersvleet, Noord, Zuid, West, Garnizoenspad, Drape, Leidingen. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, zuster Cindy, goedemorgen. Ik zie uw WhatsApp bericht. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Nou, wat we nu even gaan doen, ik geef u even de tijd om een WhatsApp bericht te sturen. Groet even snel, laat weten dat u luistert. Neem even snel die telefoon en dan mag u appen op het nummer 875-5358. Vandaag gaan we over een mooi onderwerp spreken. Allemaal in verband met Pinksteren dat volgende week zal plaatsvinden. En ik kijk er naar uit. Ik hoop u ook. Ik hoop dat u al weet wat Pinksteren allemaal inhoudt. We weten allemaal dus uitstorting van de Heilige Geest. Maar het gaat meer om de Heilige Geest zelf. En daarover gaan we praten. Het gaat een serie zijn van 2 delen. Misschien zelfs 3 delen. We gaan kijken hoe ik het kan regelen met Jeftar. Maar dus... vandaag zal ik dan praten over de Heilige Geest. En volgende week ook natuurlijk.
Even kijken als ik de week daarop ook nog moet praten. Als we het binnen 2 dagen kunnen afronden. Dus deze zaterdag en volgende week zaterdag. Dan is dat ook helemaal prima. Maar ik heb ongeveer 5 jaren terug. Ja, 5 jaren terug heb ik een studie gedaan. Een studie over de Heilige Geest zelf. En het heeft me heel lang geduurd om deze studie af te maken. Dus ja, ik zit met een heel oud schrift hier van 5 jaren terug. Helemaal verlept en al. Maar ik kan nog alles begrijpen wat ik heb geschreven 5 jaren terug. Je ziet, dit is 2019. Tjonge, dus het is langer. Is dus langer. Even kijken. Ja, het is 2019, mensen. Dit is veel langer. Boy, nou zo snel dat ding ik, jong. Is 8 mei. 18 mei, is het 18 mei? Kom eens, jong, want ik mijn handschrift is ook zo beroerd. Is 8 mei. Ik ben begonnen op 22 april. Want het was een vaste. Abedem, een vaste. Vaste periode. En dat was toen 22 april. Ja, 22 april. Dat is om je best start. Oké, okay. Mooi. Stuur even snel een WhatsApp bericht. Ik wil het niet zo. Ja, stuur even snel een WhatsApp bericht op het nummer 875-5358. We gaan even luisteren naar een pokoe van This Is Your House van Don Moon. En na die pokoe gaan we dan beginnen met het onderwerp, de Heilige Geest. Tot zo.

Ja, we zijn dus terug. Oké, ga even de WhatsApp berichten oplezen. Oké. Zuster Diane is wakker en ze zegt: bless je broer, goedemorgen. Ik luister al jaren naar Radio Shalom, 1x24 uur. Charlesburg is wakker. Goedemorgen, zuster Diane. En dank u wel voor het trouw luisteren naar Radio Shalom. Dank u wel. Mama Evie, die zegt: morning, gezegende uitzending. Alvast bedankt. Ja. Ik krijg een appje binnen. Goedemorgen, broeder Ian. Ik word elke dag vroeg wakker en luister naar Shalom. Groetjes vanuit Zuid. Aranza. Goedemorgen, Aranza. Alles goed met jou? Mijn broeder Henry, ook toezien mijn WhatsApp bericht. Goedemorgen, God zegen u, broeder. Witty Creaky luistert mee, Henry. Good morning, broeder Henry. Van Wakka. Zuster Astrid, die zegt: Odi Odi, broeder. God zegen, groetjes van Astrid. Ja, dus Astrid luistert helemaal vanuit Nederland. Dus groetjes uit Suriname en stuur chocola. En zuster Cindy, die zegt: goedemorgen allemaal. 1 Petrus 5 vers 7 uit het boek Vertaling. Geef al uw problemen en uw zorgen over aan God, want hij houdt van u en zorgt voor u. Wanneer jij zelf je zorgen, spanning en dagelijkse worstelingen draagt, laat je zien dat je God niet volledig vertrouwt. Maar er is nederigheid nodig om te erkennen dat God om je geeft, om te bekennen dat je hulp nodig hebt en om je te laten helpen door anderen van zijn gezin. En soms denken we dat God zich niet bemoeit met problemen die het gevolg zijn van onze eigen zonde en dwaasheid. Maar als we met berouw naar hem toe gaan, zal hij ook in zulke problemen onze lasten dragen. Je zorgen aan God overgeven is een actieve handeling en niet een passieve. Onderwerp niet aan de omstandigheden, maar aan de Heere die de omstandigheden beheerst. Dat zijn dus de woorden van onze zuster Cindy. En ik dank u wel van harte, zuster Cindy, voor uw bijdrage. Groetjes vanuit de studio van 94.5 FM. En wees gezegend terwijl u zo luistert naar Radio Shalom. U mag nog steeds uw WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8755358. Ja. Stuur even snel. Laat weten als u wakker bent en als u luistert naar Radio Shalom. Blessings, broeder Ian. Ik luister ook. Welgelegen is wakker. Johannes 14, vers 16 tot 18. En wat staat daar geschreven? Ik heb mijn Bijbel nu uit het hoofd voor mensen. Wacht, die kom je sukasa niet even. Johannes 14. Momentje. Johannes 14, vers 16. En ik zal aan de Vader om een andere helper voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven. Hij is de geest van de waarheid. De mensen die niet in mij geloven, kunnen hem niet ontvangen. Belangrijk om te weten, hè? De mensen die niet in mij geloven, kunnen hem niet ontvangen. Want ze zien hem niet en kennen hem niet. Maar jullie kennen hem. Want hij blijft bij jullie en hij zal in jullie zijn. Ik zal jullie niet als weeskinderen achterlaten. Ik kom naar jullie toe. Dat is dus de tekst dat onze zuster Shirley voor ons heeft gestuurd. Dank u wel van harte, zuster Shirley. Thank you. Helemaal in lijn met de bemoediging van vanmorgen. Ja, ik krijg ook nog een appje binnen. Van broeder Kenneth, dankbaar opgestaan en alle glorie aan koning Jezus Christus. Wens de totale luistergemeenschap shalom. Broeder Kenneth groet u. Dank u wel, broeder Kenneth, voor uw WhatsApp bericht. En God bless you ook to Bogo Bogo, terwijl jullie Arki Radio Shalom. Ik wil jullie vragen om Radio Shalom meer te promoten,
zodat vele mensen ook kunnen luisteren naar Radio Shalom. Er zijn de afgelopen dagen een aantal getuigenissen binnengekomen, mensen. Mensen die luisteren naar Radio Shalom zijn tot bekering gekomen. Ik weet niet, als u luistert, de persoon die tot bekering is gekomen. Die persoon heeft ook een donatie gedaan. Minokara Asani. A bedrag. Maar het is een mooi groot bedrag. Zelfs het is mensen hun. Zelfs hoger dan mensen hun salaris. En ik wil u hartelijk danken. Dank u wel voor uw donatie. We hebben het nodig, we hebben het hard nodig. U weet dat Shalom een non-profit organization is. En we zijn dus afhankelijk van donaties. Natuurlijk, we hebben ook onze spotjes die we proberen uit te zenden. En geld daarvan proberen te maken. Maar het is uiteindelijk toch wel de donaties die ons eigenlijk niet stand houden. Maar overgrootste deel van onze inkomsten zijn gebaseerd uit donaties. Dus we zijn sterk afhankelijk daarvan. Maar het is de bedoeling dat wij niet alleen uit donaties zullen leven of bestaan. Maar daarom vraag ik u ook om te investeren. Om te doneren, zodat wij meerdere dingen kunnen gaan doen. We zijn bezig met een hal. Een grote hal die we willen opknappen. En daarvoor is er financiën nodig. Dus als u op het hart heeft van Miwa Yep Shalom, een soort fassi. We hebben bijvoorbeeld airco's nodig in de hal. Als u iemand kent die airco's wil doneren of zo, laat dat ook gewoon weten. Want als we de grote hal kunnen verhuren, kunnen we meer geld binnenkrijgen. En dan kunnen we grotere dingen gaan doen hier bij Shalom. Geld is niet alles, maar we hebben kapitaal wel nodig. We hebben financiën nodig om het bedrijf te runnen. We krijgen een appje binnen helemaal vanuit Nederland. Een hele frisse morgen groet uit Leerdam. U ook, broeder Ian. We wensen jullie allen een gezegende weekend toe. Ik heb jullie pas een jaar ontdekt en geniet van jullie bemoedigingen elke dag weer. Ik dank de Heer voor zijn goedheid, trouw, genade en grote liefde. Bogo bogo blessie uit Leerdam. Dag Leerdam, alles goed met Leerdam? Groetjes vanuit Paramaribo. En blessie, blessie, blessie, blessie. Nou, dat te hebben gezegd. Zoals ik eerder zei, we gaan praten over de Heilige Geest vanmorgen. Een persoon die vaak genoeg, deze persoon wordt vaak uitgesloten, laat me het zo zeggen. Ik moet mijn woorden goed uitkiezen toch. U mag beleven uw WhatsApp berichten te sturen hoor. Ja, mooi zo. Ja, mama Cornelly, goedemorgen. Ja, takje voor gro. En mi brother Johan ons. Ja, onkel. Papa ons. Goedemorgen. Mooi zo. De bedoeling is dat we samen hierover gaan praten. Ja? Natuurlijk, ik ben een presentator. En ik zal het een en ander naar voren brengen. Omtrent de Heilige Geest. Maar de bedoeling is dat we samen dit gaan doen. Als u iets weet of u wilt iets toevoegen aan hetgeen dat ik zeg, stuur gewoon een WhatsApp bericht. Of als u wilt bellen, dat mag ook. Zie dit als een soort samenstudie. Waarbij we praten of bestuderen het onderwerp of de persoon, de Heilige Geest. Ja, mooi. Zo. Masra Yepo Nuti de Manting. Mooi zo. Zo, de Heilige Geest. Ik denk dat het goed is om de eerste vraag te stellen. En dat is: wie is de Heilige Geest? Laat me daarmee beginnen. Wie is de Heilige Geest?
Wie is de Heilige Geest volgens u? Stuur even snel een WhatsApp bericht. Beantwoord dat even snel. Wie is de Heilige Geest? Wie durft een antwoord te geven? Wie is de Heilige Geest? Heel kort, je hoeft niet teksten aan te halen. Dat gaan we samen doen. Maar wie is de Heilige Geest? Wat weet u over de Heilige Geest? Wie is de Heilige Geest precies? Want de Heilige Geest, er wordt niet zo vaak gesproken over de Heilige Geest. Hè? We praten wel heel vaak over de Zoon, God de Vader, God de Zoon. Maar het lijkt alsof omdat God de Heilige Geest als het ware de derde persoon is, alsof hij ook de laatste persoon is over wie wij praten. Alsof er een rank is. Maar er is geen rank. Want die drie personen, God de Vader, God de Zoon, Jezus Christus, en God de Heilige Geest, is één God. Hè? Is een eenheid. Een drie eenheid. Zijn drie personen, maar toch wel eenzelfde God. En ik weet dat er mensen zijn die moeite ermee hebben van, maar hoe gaat dat allemaal? Ik begrijp het niet zo goed. Maar wie is de Heilige Geest precies? Oké, ik heb een bericht binnen gehad. Wie is de Heilige Geest? Hij is de Geest van God die in ons leeft. Oké, ja, sowieso. Waar? Klopt, helemaal. Dank u wel, zuster Diana. Oké. Ja, als u durft te antwoorden, doe dat even snel. Wie is de Heilige Geest? We hebben alvast een antwoord binnengehaald en dat is dus, hij is de Geest van God die in ons leeft. Dat is helemaal waar. En dat staat ook in de Bijbel, alleen moet ik dan die tekst gaan opzoeken. Ik ga hem vinden.

Ja, 1 Korintiërs 6 vers 19. 1 Korintiërs 6 vers 19. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Dat wil zeggen, Hij leeft in ons. 1 Korintiërs 6 vers 19. Ik hoop dat u uw Bijbel bij de hand hebt. Want de bedoeling is dat we samen gaan lezen. Hier vers 19 zegt: Weten jullie dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hij woont in jullie. Jullie hebben hem van God gekregen. Jullie zijn niet van jezelf. Ja man. Oké, broeder Johan. En hij begint met: Goedemorgen broer. Mijn wens en bede is dat mijn brothers en sisters allen een productieve, gezonde en voorspoedige dag hebben. 1 Korintiërs 16 vers 13 tot 14. Blijf waakzaam, staat in het geloof, wees mannelijk, wees

Oké, okay, Johannes 1 vers 1. Dat stuurt onze zuster Shirley. Johannes 1 vers 1, dat is dan. In het begin was het woord en het woord was bij God. Ja, mama Cornelie die zegt, Sofia's lus is wakker. Het is ook de geest van God die de opdrachten geeft om uit te voeren elke dag. En is onze helper. Ja. Hij is inderdaad onze helper. Mooi. Dank u wel voor die WhatsApp bericht. U mag nog steeds WhatsApp hoor. 8755358. Wie is de Heilige Geest precies? De Heilige Geest is de persoon die er ook daar was vanaf het begin. Hij was daar vanaf het begin. Van het begin. Hij heeft ook altijd bestaan. Precies zoals God de Vader en de Heer Jezus altijd heeft bestaan. Dan was hij er ook. En ik vind het jammer dat de Heilige Geest soms behandeld wordt of gezien wordt alleen als een kracht. Als een duif. Als een vuurvlam. Als een gevoel van sik-sikki en trillen. En tongentaal. Trouwens, daarover gaan we ook zo'n beetje praten. Misschien volgende week, de tongentaal. Ja? Maar hij is even belangrijk. En ik durf zelf misschien te zeggen, de belangrijkste persoon hier op aarde. Want hij is een persoon. Hij is niet gewoon. En een persoon wil niet zeggen een mens. Ik praat niet over een mens. Ik zeg net dat hij een mens is. Wij zijn mensen. Ja? Maar de Heilige Geest is een persoon. En een persoon heeft gevoelens. Hij heeft een bewustzijn. We lezen ook in de Bijbel dat de Heilige Geest, dat hij, dat we hem kunnen bedroeven. Hij heeft gevoelens. Dat wil zeggen, we moeten rekening houden met de manier hoe wij omgaan met de Heilige Geest. Hoe wij ons gedragen. Want er is een mooie tekst daar zo net aangehaald. Dat ons lichaam de tempel is van de Heilige Geest. Dat wil zeggen dat hij in ons woont. We hebben ongeveer een maand terug. Iets langer dan een maand terug hebben wij Pasen gehad. En afgelopen woensdag was dat, of donderdag, hebben wij Hemelvaartsdag gehad. En voordat eigenlijk Jezus terugkeerde naar de hemel, dan zei hij ook dat hij een helper zal sturen. Toch? En dat de Heilige Geest zal komen. En 10 dagen daarna, dus 50 dagen na Pasen, was het Pinksteren. En toen was het zo dat de Heilige Geest op de mensen kwamen. En in de mensen begon te werken, te leven. Hij kwam toen op elk vlees, als je zo leest, volgens mij is het in Handelingen. Ja, in Handelingen. Dan, if you lees hij psadrape. Sabe psa tapadei dat is refi. Na toftori, jere. Na echte toftori. Mensen begonnen te spreken in andere tongen. Als vuur. Lik faya abende. Maar u moet weten dat de Heilige Geest niet alleen een persoon is die het gevoel geeft van isapte je vira salfu, dat hij dan alleen met je is. Maar de Bijbel zegt dat hij voor altijd met je zal zijn. Ik ga die Bijbeltekst even opzoeken. Als u de Bijbeltekst kent, laat ook even weten.

Kan ik nu even niet vinden hoor. Maar er is dus wel een tekst waar hij zegt dat de Heilige Geest voor altijd met ons zal zijn. Oh ja, kijk het hier. Ja, Johannes 14 toch? Johannes 14 vers 16. Even kijken hoor. Johannes 14 vers 16. Ja. Koptekst, Jezus belooft dat de Heilige Geest zal komen. Vers 15, Jezus zei, als jullie echt van mij houden, doe dan ook wat ik zeg. Vers 16, en ik zal aan de Vader om een andere helper voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven. Ja? Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven. Dus het is niet alleen in tijden van nood. Het is niet alleen wanneer, ook wanneer het alleen goed gaat. Maar hij is letterlijk altijd met ons. Arkiradio Shalom. Hij is in u. Hij is letterlijk de geest van God. Hij is bestaan. Het bestaan van God is in u. Daarom hebben wij een bepaalde autoriteit dat de ongelovige niet heeft. De Bijbel zegt ook van de mensen die niet in mij geloven, kunnen hem niet ontvangen. Want ze zien hem niet en kennen hem niet. Maar jullie kennen hem, want hij blijft bij jullie en hij zal in jullie zijn. Is toch prachtig? Maar de volgende vraag is dan, want we hebben gekeken naar wie is de Heilige Geest. Hij is degene die ons, die eigenlijk Jezus heeft vervangen hier op aarde. En waarom was het zo belangrijk dat Jezus moest gaan? Weet u, wel, als Jezus was gebleven, en weet, Jezus was gewoon mens, hè? Jezus was gewoon mens. En als Jezus nu een ieder zou moeten helpen, stuk voor stuk, 8 biljoen mensen, dan zou het waarschijnlijk triljoen jaren duren om een ieder gewoon 1 minuut te geven. En 1 minuut is niet genoeg. Nalik, ja, wie soms je afspraak naar je voorganger. Zelf je voorganger kan niet eens met een ieder praten. Vooral als je een amorobigi gemeente. Kijk, als je gemeente hebt van 20 mensen, 25 mensen, 30 mensen, dan kan het misschien nog. Maar heb je ook gewoon letterlijk elke dag een gesprek met iemand. Maar als je gemeente hebt van 100 mensen bijvoorbeeld, en jij als voorganger moet met ieder gaan praten, dan voorzien denk je, als stress ook kiriu. En soms heb je een afspraak met je voorganger, en dan duurt het langer dan een uur. Soms langer dan 2 uren. Want het probleem, Sayabi. Waarschijnlijk heeft niemand zoveel problemen als jij. Probleem op probleem. Dan de kinderen dit. Dan je man dit. Dan je vrouw dit. Dan zit je hiermee. Dan die ene zuster van de gemeente. En dan en zo. Probleem laai. Wat ik u wil zeggen, is dat de Heer Jezus Christus niet alle tijd had. Hij kon niet bij ieder zijn om te helpen. Maar daarom zei hij ook, ik zal gaan en ik zal een andere helper naar u toesturen. Dat is dus de Heilige Geest. En de Heilige Geest is nu unlimited. Hij heeft geen grenzen. Hij is overal op dezelfde tijd. Begrijpt u dat? En dus, u hoeft eigenlijk geen afspraak meer te boeken. Maar hij is letterlijk in u. Dus overal waar u bent, bent u nog in de auto en u struggelt met wat? U zit met wat? Kunt u gewoon zeggen, Heilige Geest, luku, misdorangazanis isabi. U bent in mij. U heeft gezien hoe die persoon tot me heeft gesproken.
Santa ye ye ide in mi. En yu shifa abarada tak na ngami. Yu shifa sisa tak na ngami. Yu shifa leiding tak na ngami to. Yu shifa fa abasif mi tak na ngami. A werkgever mi tak na ngami. Is nu leuk. En het heeft me pijn gedaan. Maar je is yeshi ook toe. Abrasame denki. En ik wil ook terug antwoorden. Ik wil ook in opstand komen. Ik wil ook mijn zegje doen. En dat is die relatie dat u ook kunt opbouwen met de Heilige Geest. Weet u, het woordje helper is zo'n, ja, het klinkt zo'n eenvoudig woord, helper. Maar een helper zijn is... Wanneer hebben we een helper nodig? De unu schrift no mamoro. En weet u, we kunnen niet in... Ja, misschien ik niet hoor. Maar echt, zonder de Heilige Geest, minomang. Ik ga u zeggen, ik heb het geprobeerd. Ik ga eerlijk zeggen, ik heb het geprobeerd. Er waren momenten in mijn leven waarbij ik niets meer wilde horen van God. Er was een moment waarbij ik mijn twijfels begon te krijgen. En je zou denken, baka alasan say miti. Weet je, dat er nooit meer een moment zou komen waarbij je niet meer zou geloven in God. Maar anu tak mino be bribi moro. Maar je begon te twijfelen. Van, wangado ebbe stawel jong. Of is het gewoon fantasie? Of nou gewoon toeval? Maar er was dus een moment waarbij ik even niets meer wilde horen van God. Ik was teleurgesteld. Mibe begigi wansani. Kan de mim takasanieren. Ik ga getuigen. Ja. Een paar jaren terug, lang terug, met de betrouw eten. Nog een kanina, uit de jaren terug ongeveer. 8 jaren terug, dan was ik 20 jaar, 19 jaar. Dat zat ik op za. Mijn tante, die had een baby. Dan, ze was bevallen. En het ging niet zo goed met de baby. En ik denk dat hij me bij faya zo voelt, Masra. Mijn relatie met God. Maar ze hangen steen van mij, ik weet niet. Mijn relatie met God was... het was goed. ik bad regelmatig. Ik had echt veel contact met God. Maar dan... Ik hoorde dat hij... De dokter zei... Ja, dat het niet goed gaat met die baby. En... De kans op sterven is heel groot. Ik weet niet meer wat er mis was waarschijnlijk. De longen of het hart van die baby. Ik weet even niet meer. Maar er was iets niet goed met die baby. En het geloof dat ik in God had, was zo groot. En ik zei nog, en ik maakte me helemaal geen zorgen. Maar mijn ouders, de familie maakte zich zorgen. En zeiden nog van... Ja, we moeten het accepteren dat het niet zo goed gaat. Ik zei, ik accepteer het niet. Mini accepteer als aan dat hij. En ik kan me nog heugen, ik stond in de keuken terwijl de anderen zo in de voorzaal zaten. En ze zeiden van, ja, kijk, we moeten het gewoon accepteren. En ik zeg, wat? Accepteren? Ik accepteer het niet. Ik zeg, jullie kennen mijn God niet.
Jullie kennen mijn God niet. En ik sloeg op mijn borst. Mijn nakt op mijn borst. Dan met dat je gaat zien wat mijn God gaat doen. Wat hij in staat is te doen. Mijn nakt op mijn borst. Met dat amasraf mi. Migado. Hij gaat maken dat deze baby gaat leven. En je zal zien dat hij God is. Dat waren mijn woorden. Nakt op mijn borst. Gigado. Met dat naar Migado. Ogenis op ching. No one tragado. No one. Mijn tante is. Hoe heet het? Is met een Hindoestaanse man getrouwd. En zij beleidt dus het Hindoe-geloof. En no, ik zei toen: no one Shiva, no one Ganesh, no one Sani, no one Krishna. Onkel genees Abibi, die zie maar een Masra Jezus Srivi. Dat is mijn God. En na een dag overleed die baby. Baby kon dit. En ik dacht van, wat is dit, jongen? Sana Sandis, jongen. En mijn geloof, die was er nog steeds. En we mochten die dag de baby gaan zien. Ze was reeds al overleden. En ik had toen het gevoel gekregen om te bidden voor die baby. Met de bedoeling dat ze dus opstaat uit de dood. Dus ik go, ik pot mijn anu in foto. En de baby werd niet wakker. En op dat punt dan, me lasing, I lost it. En daar was ik teleurgesteld geraakt. En met accent, God heeft me gewoon schande gegeven. Zo voelde ik me op dat moment. Alles kwam terug bij me. Tak mi nakt op mi borst gigado. Tak sang na mi gado o genies ap ching. Maar er is niets gebeurd. Een paar dagen erna hebben ze de baby dan begraven. En het was pijnlijk om te zien. Niet het feit dat de baby is overleden. Maar het feit dat ik zo teleurgesteld ben geraakt. Het voelde aan alsof Isab Yeskepigiwamang zodanig. En dan een persoon dat hij elusio. In haar tori. Maar ik geloof dat dat wel een vormingsproces was. Ik was heel jong. En ja. En dat heeft dus eigenlijk gemaakt dat ik zo teleurgesteld was geraakt. En ik wilde toen niets meer horen. Ik was zo down. Ik was boos op God. Boos. Ik wilde niets horen. Minowan bij Biggie. Ik heb zeker langer dan 3 maanden niet met God gesproken. Minder betekeningen masra. Ik was boos. Ik kon God niet vergeven. Dat ik zelfs denk, hè. Dat ik... Er was hoogmoed in me. Dat ik mine vergeef gado. Gado ze vergeef me. Mijn naam is vergeef Gado. En dat was natuurlijk wel een vormingsproces voor mij. Want ik ben sterker eruit gekomen. Ik weet niet wat de reden was. Waarom eigenlijk dat kind moest sterven. I don't know.
Maar het was pijnlijk. Maar één ding kan ik u zeggen in het heel proces. Dan bleef ik de stem van de Heilige Geest horen. Het is de stem die echt fluistert. En zegt van, hey, kom terug. Kom bidden. Kom met God praten. Kom het goed maken. Het was die stem die telkens weer... Ja. Die me toch op een of andere manier hielp. Ik was boos op God de Vader. Maar zijn geest die in mij woont... Die probeert mij elke dag de weg te wijzen. Die probeert elke dag weer te zeggen van... Hé, ga naar links. Ga naar rechts. Hé, Ian, doe dit niet, man. Je weet het beter. Ian, je mag leen, man. Je hebt gelogen, spreek gewoon de waarheid. Ian, je moet eerlijk zijn. En ik denk dat... Dat elk een van ons dat hebben. Hè? Een hele zachte stem die ons herinnert. Van, hey, dit moet je nog doen hoor. Dit moet je doen, dit mag je niet doen hoor. Hou rekening. Ik bijvoorbeeld, ik geloof dat u nu op een bepaald niveau bent. U bent tot geloof gekomen. Fossi, Mibedewaman, Sabi Kossi, echte. Ik hield van uitschelden. Al mijn vrienden, Temegiwantori, Mimusfu Kossi. Mimusfu Kossi, ik gebruik de liederlijke taal, de Mantaki, heel mooi gezegd, liederlijke taal. Echt, Kossi Kossi, Mofodoti, Miabef Mimma, Mimma Mofodoti ook toe. Bing Doti, no? Maar nou. Nu ik geheel anders ben, if me a kosno no de, dan krijg ik, ja, je krijgt toch een soort reminder, een warning van, hey, zei je doen. Toch? Soms word je nog zo snel, je wordt echt boos, soms in een verkeerde, je tak van, hoe doet die puntjes zo? Van mij reis zo. Of kan je bijna man naki, je man hoor rekening. Ja, kosikba. En jezelf, ik kosikba. In is revi, ik kan niet nota geen. Maar ik kosik in is revi. En de Heilige Geest, als je hier alles aan, als je alles aan in de geest. Dan denk je, schrijf dat ik bij Heilige Geest, sorry. Maar als je weet, van er is, ik weet niet van nu hoor, maar ik heb zoiets van, Temi, doe een zondo, wanneer ik iets heb gedaan dat niet goed is, dan moet ik zang. Ik zei, een Heilige Geest moest je aan is, jong. Het don samsam doe, jong. En soms met dingen schreef je toch als... En dit is ook het mooie van de Heilige Geest, hè. Als er iemand was, hè. Even een vraag. Als er iemand was, kan hij je vrouw, je man... Kan je op Jinfi, of je pa, of je ma. Of wanboom bradafi, wanboom sisa. Gewoon iemand. Dat er iemand was die letterlijk alles van je kon zien en horen. Al je gedachten. Als een maratino bota kan je morgen. Of niet. Ik denk van boy. Een man is jong. Ik weet dat zeker van mij, hoor. Dat if one man kan misschien mijn gedachten... ...mij beklareren. Mij besrotte om mijn lezen. Mensen zouden eigenlijk geen vrienden met me willen worden. Je vet aan hij schrijven. Je vecht met die gedachten, toch? Soms wil je dingen zeggen aan mensen. Maar je hebt controle. En soms je denkt, don saneren. Echte doen zijn niet. Soms zien we nakwaman en gaan pang. Zabito, je wordt soms zo agressief.
Je denkt van, boy, if... Ah. Je raakt zo chagrijnig en je wilt dit doen en je wilt handelen, je wilt die handen gebruiken. Vooral die man in Grito, die brad af me. Soms wanneer je vrouw te veel praat. Mis heb toch je anu e krasi. Je anu e krasi, hè. Want soms kan die vrouw beter dan je praten. En die vrouw kan goed argumenteren. Die vrouw kan goed uitleggen, goed praten. Die vrouw heeft misschien geen kracht om je te slaan, maar je nak je naar de woord toe. Hey, taki. Als een keer tongentaal gewoon. Gewoon. Likon daga. Hey, takkadoro. En stop. Even in de controle. Dan ga je uitbarsten. Vooral wanneer je opspaart. Maar je durf. Een moment zei na kavro. Je neemt bigi probleem. Na gado's heeft ook deal naar jou. Is God spaar al daar, hè? Je mag naar je vrouw. Na likva is. Ja. Nou, laat me iets anders zeggen. Maar het zijn dus deze gedachten waarmee wij zitten. En het is de Heilige Geest die dit elke dag ziet en hoort. De Heilige Geest kent onze harten door en door. Daar waar mensen onze harten niet kunnen zien. De Heilige Geest is she. De Heilige Geest is Firi. En weet u, we hebben gesproken over wie is de Heilige Geest. Hè? We hebben gezegd, hij is de Geest van God. Hij is onze helper. Oh ja, daarover wilde ik nog even iets zeggen. Onze helper. Wanneer heb je een helper nodig? Is wanneer je iets niet kan doen uit jezelf. En God heeft onze helper gegeven, die voor eeuwig in ons zal blijven. Dat wil zeggen, we gaan de Heilige Geest voor eeuwig nodig hebben. We gaan het nooit zonder de Heilige Geest kunnen doen. Nooit. If you think that you malibi zonder de Heilige Geest, en daarom had ik ook het voorbeeld aangehaald, dat ik een periode ben deze, maar ik ben Libi zonder gado. En ik ben luk. Het lukte niet. Het ging niet goed met mij. Ik wilde onafhankelijk zijn van de Heilige Geest. Onafhankelijk zijn van God. Ik wilde niets. Geen enkele relatie wilde ik met God hebben. Ik wilde niet communiceren met God. Ik wilde niets meer horen. Ik bedraai me bakagi gado. Maar weet u wie degene was die me telkens weer trok? De Heilige Geest. Hij sprak tot mij. Tot mijn gedachten. Het liet alsof hij fluisterde. Overal waar ik heen ga. Hé, maar God houdt van je hoor. Maar weet je nog, toen God jou moest vergeven. Kom terug. Dat waren de woorden van de Heilige Geest. Degene die mij overtuigde om terug te komen. Er was ook de Heilige Geest die mij op het punt bracht. Om God om vergeving te vragen. Het is de Heilige Geest hoor mensen. Echt waar. Soms zie je op een vierde dag enorm in actie gado echte omvergeving. En de Heilige Geest is leeuw. De Heilige Geest is charigot op een punt. Bij je actie masra gado omvergeving. Want evengoed. Vanwege het feit dat de Heilige Geest de in je afvierde dat ook kon. Want als je bij de ongeloof, als je ongelovig mens was. Dan heb je niet het gevoel om God om vergeving te vragen. You know, Abba Afiri dati. Omdat de Heilige Geest niet in je is. Je krijgt niet het idee van, ik heb iets verkeerds gedaan, ik moet God om vergeving vragen. Misschien ga je wel, elk mens heeft zijn bewustzijn, isabito. En dan ga je misschien de persoon vragen om vergeving die je pijn hebt gedaan. Maar wij als christenen, wij weten dat wij... Ten eerste zondigen tegenover God. We hebben misschien wel iemand pijn gedaan. We hebben iemand bijvoorbeeld benadeeld. We hebben iemand uitgescholden. We hebben gestolen. Of we hebben gelogen voor iemand. I don't know. Iets gedaan. Om bij de persoon gepijnigd op een of andere manier. Maar het is God de Vader die je wel als eerst om vergeving moet vragen.
Mazra, bloek om je zonde tegenover je. Ik heb mijn broeder, mijn zuster niet goed behandeld. En soms is het, ik zou niet zeggen oprecht. Want soms zijn bepaalde broeders en zusters wel heel vervelend. Niet sommige, vele. De leid is naar Rocco. Nee, dat is een grap. Ja, je hebt van die vervelende broeders. Je hebt van die vervelende zusters. Die soms opmerkingen maken. Die makes no sense. Isabito. En soms word je boos. En soms worden er onverantwoordelijke uitspraken gedaan. En dan reageer je daarop. Je reageert uit emotie. En dat je zonde. Maar later dat je viertak boy zang. Ik moest niet zo hebben gesproken. De Heilige Geest. Hij leidt jou. En de Heilige Geest zei tegen je ook van. Ah, Ian. Je hoeft niet zo te praten. Je kon wel andere woorden hebben uitgekozen. Je hoeft niet zo boos te worden. Nou, am chinsani. En het is belangrijk. Nu weten we wie de Heilige Geest is. Of laat me zeggen, ja, we weten wie de Heilige Geest is. Maar weet u dat het mogelijk is om kennis te maken met de Heilige Geest? Het is mogelijk. Het is mogelijk om kennis te maken met de Heilige Geest. Wist u dat ik de Heilige Geest pas leerde kennen na ongeveer 5 jaar. Hoe lang is het nu al? 8 jaar. Ongeveer 8 jaar. Toen ik die studie had gedaan. Die ben ik ook in vaste. Daar heb ik de Heilige Geest echt leren kennen. Wanneer was de laatste keer dat u heeft gesproken met de Heilige Geest? En is het niet alleen. Ja, Heilige Geest, je hebt meer. Hè? Maar lik van je tak naar je ma, lik van je tak naar je pa. Lik van je tak naar je ching, naar je buurvrouw, naar je buurman, lik van je roddel, abra wantra zuster. To, naar wantra zuster. Bakadat je roddel, naar sem zuster, abra tra zuster. Precies zo van lik van je takje naar je brada. Precies zo hoe je praat met die vriend van je, die vriendin van je. Precies zo kan je ook praten met de Heilige Geest. Ik praat niet over bidden. Bidden is weer iets anders. We bidden alleen tot God de Vader in de naam van Jezus Christus, geleid door de Heilige Geest. Maar een relatie hebben met de Heilige Geest zelf is mogelijk. En ik ga u het ook bewijzen. Volgens mij is het geschreven in Korintiërs. Ik ga even kijken. Communion of the Holy Spirit. Ja, Korintiërs. 2 Korintiërs 13 moet het zijn. 2 Korintiërs 13. Ik ga hem ook even opzoeken. Dat is de laatste tekst. Even kijken, NBG-vertaling. Heilige kus. U groeten al de heiligen. Dit zijn woorden van Paulus, hè? Aan de gemeente Korintiërs. De genade des Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Even kijken als ik het in het Engels kan vinden. Ja. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. The fellowship. En zijn dat fellowship? Hoe weten van fellowship dag toch? En wat doen we tijdens fellowship dag? We hebben tijd met elkaar. We takken aan elkaar. We fellowshipen. We leren elkaar kennen. We praten met elkaar over het een en ander. We bemoedigen elkaar. We bidden voor elkaar. We geven elkaar een luisterend oor. Dat is fellowship. Hè? We spelen met elkaar. Kan je play om team voetbal? Is ook fellowship.
Je bent met elkaar bezig. Kanego, koirinanga makandra is

0: ook fellowship. En fellowship heeft te maken met relatie opbouwen. Het is quality time, kan je zeggen. Fellowship is, is gemeenschap hebben. Gemeenschap, dat is fellowship, gemeenschap. Wat is gemeenschap? Het is bezig zijn, tijd geven aan elkander. En die tekst in 2 Korintiërs 13 vers 13 zegt, mogen de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen zijn. Het is mogelijk om gemeenschap te hebben met de Heilige Geest. Het is mogelijk om met de Heilige Geest bezig te zijn. Hoe vaak bent u bezig met de Heilige Geest? Hoe vaak ben ik bezig met de Heilige Geest? Maken we tijd vrij voor de Heilige Geest? Vaker, wanneer wij tijd nemen met God, is het... Vader in de hemel, ik dank u wel voor deze dag. Ik dank u wel dat u mij veilig geleid heeft naar het werk. Dat u mij hebt beschermd door de dag heen. Heren, ik wil bidden voor dit. En zo. Ja, toch? En dat is dus... Je tijd met God. Maar what about tijd met de Heilige Geest zelf? Ik geloof niet, en als dat in het geval is, zeg ik ook dat het niet goed is. U kunt niet alleen tijd vrijmaken voor uw vrouw of uw man. Maar door de hele dag heen, dan heb je eigenlijk, bent u in contact, toch? Met uw vrouw of met uw man. Soms iedereen nou roko, je zin wat app, hees gaat, hoe gaat het? Ja toch? Ja, misschien ben je wel de hele dag druk geweest. Maar er waren wel momenten waar je had gedacht aan je vrouw van, hé, afrouw Nyang, hé, amasraf min Nyang, joh, heeft ze wel gegeten, heeft ze genoeg gedronken vandaag? Je denkt je maar dat je mi hoop Johan Jan Boeier, ik hoop dat hij dat eten lekker vond, hè? Dus je denkt aan die persoon, toch? En zo kan het ook met de Heilige Geest. En het mooie ervan is, je hoeft geen app te sturen naar de Heilige Geest. Anotak dat je even je ogen moet sluiten. En dat je je handen moet vouwen, op je knieën moet gaan. Nee, maar dat je kan letterlijk gewoon in je gedachten zeggen van, hai, Heilige Geest, met denk u, Jere. Grantang, je takie hebt me. Thanks. Kan je gooien een gesprek naar je werkgever. Heilige Geest, leer gesprek, die Jere. Je hebt meer, Heilige Geest, is dat ook? Soms meer raken in paniek toch. Of soms word ik driftig. Soms word ik chagrijnig. Of u weet wanneer iets kleins gebeurt, dan gelijk me raken in de war. En dan word ik geïrriteerd. En dat is mijn hele dag verpest. Maar je hebt me, Heere. Je hebt me, Heere, Heilige Geest. Je hebt me. Dat is gemeenschap. Maar ook het gewoon zeggen van Heilige Geest. Ik denk aan u hoor. Unami Mati Isabito. Unami Mati. U bent mijn vriend. U bent mijn beste vriend. De Heilige Geest moet uw beste vriend zijn, mijn mensen. Het is de persoon die u helpt overal waar u heen gaat. Die u beschermt, die u leidt, die u wijsheid schenkt. Het is de Heilige Geest die dit alles doet. Het is de Heilige Geest die u troost geeft. Hij wordt ook de trooster genoemd. En wij als mensen gaan door zoveel heen. En we hebben niet eens door dat de Heilige Geest ons troost. En wij denken, ja, we lezen een bijbeltekst of we luisteren naar een preek. Of u luistert naar een bemoediging van broeder Ian of van broeder Leandro of van zuster Sabrina of van zuster Michelle. Maar het is de Heilige Geest die spreekt door de persoon. Het is de Heilige Geest die kan spreken door een lied. Het is de Heilige Geest die kan spreken door een broeder of een zuster. Sa nooit je betaknangen. Het is de Heilige Geest die door de prediking kan spreken, door een bemoediging. Het is zelf de Heilige Geest die kan spreken met een hoorbare stem. En soms zeggen we niet eens dank u wel, Heilige Geest. Dus ik wil u bemoedigen vanmorgen. Maar dan gaan we zo meteen naar een reclamebreak. Over ongeveer een minuut. En dan naar een musicbreak. En dan komen we weer terug. Maar ik wil je bemoedigen vandaag. Heb relatie met de Heilige Geest. U gaat zien, wanneer u een relatie gaat hebben met de Heilige Geest. Ja. Weet u wat er allemaal gaat gebeuren, joh. Wanneer u een relatie hebt met de Heilige Geest. Lek van u een relatie. Nanga yu mazra, nanga yu vrouw, nanga yu ching. Nanga de brada, nanga safu a gemeente. Soms is het zo dat onze relatie met die mensen sterker zijn. Sterker is dan de relatie dat we hebben met God zelf. En dan mag dit zo jaren. De Heilige Geest is in ons. Letterlijk in ons en zal voor altijd in ons zijn. Maar u moet relatie met hem hebben. Ja? Oké. We gaan nu even luisteren naar een music break. En dan kom ik zo meteen terug bij u.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods. Gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Yes, vandaag ben ik op een Don Moon tour. En dat was dus Hallelujah to the Lamb. Mooi. Het is momenteel 16 over 7, kwart over 7. Iets over kwart over 7, een minuutje. En u luistert nog steeds naar Radio Shalom, 94.5 FM. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft, Taki Fugro. Mooi. We praten vandaag over de Heilige Geest. Dus als u pas erbij bent aangeschoven, welkom, welkom, welkom, welkom, welkom, welkom, welkom bij deze nieuwe editie van niet The Morning Move, maar Taki Fugro. We hebben gesproken over de Heilige Geest. We zijn bezig zo een beetje daarover te praten. Er zijn een aantal apps binnengekomen. U mag nog steeds uw WhatsApp bericht doen. Terwijl ik zo praat, mag u ook een WhatsApp sturen. Hè? Het is de bedoeling dat we samen erover gaan praten. En het nummer is 875-5358. U mag ook bellen op het nummer 875-5358. Laten we gewoon de vaste... Ja, dat mag ook hoor, via WhatsApp. Maar ook via de vaste lijn. En dat is dus 422-650. 422-650. Als u geen beltegoed heeft, dan kunt u gewoon bellen via WhatsApp. En het nummer, dat is 875-5358. Laat weten als u luistert naar Radio Shalom. Als u afgestemd bent, laat ook weten van waar u uit luistert. Even naar Kwata, even naar Komchi, even naar Nieuweer, even naar Toetlivo, Lelydorp, Nieuw Amsterdam. Als het Rotterdam is, laat gewoon even snel weten van waar u uit luistert. En stuur ook een bemoediging als dat kan. Maar ook een op- of aanmerking, aanvulling omtrent de Heilige Geest. Wat is uw ervaring met de Heilige Geest? Ik heb zo een beetje verteld over de mijne. De eerste vraag waarmee we bezig waren is: wie is de Heilige Geest precies? We hebben gezien dat het ook mogelijk is om een relatie te hebben met de Heilige Geest. Maar het is eigenlijk de persoon die eigenlijk nauwelijks aandacht van ons krijgt. En het lijkt erop alsof wij God de Vader wel genoeg aandacht geven. Natuurlijk als u wel bidt, hè. Want sommige van ons bidden niet eens. Maar oké, we gaan dat even aan een kant zetten. Maar dus, het lijkt wel alsof wij God de Vader genoeg aandacht geven. De Heer Jezus Christus. Alles draait om de Heer Jezus Christus en amen daarvoor. Dat is sowieso. Maar we hebben ook de Heilige Geest. En de Heilige Geest wordt vaker aan een kant gezet. Une membre Heilige Geest. Alleen op Pinksteren, daar krijgt de Heilige Geest een beetje aandacht van ons. Ook maar voor één dag. Is toch belachelijk? Ja toch? Kan toch niet? Terwijl de Heilige Geest is die juist degene is die letterlijk overal waar u gaat. En dan denk je van, ja, maar is toch eenzelfde God? Ja, dat is waar. Weet u, de Heilige Geest zoekt ook niet naar eer, hoor. Hij is niet zo'n persoon. Hij zoekt niet naar eer. En weet u dat er wel een verschil is in persoon? De Heilige Geest, die stuurt je juist om God de Vader te eren. Hij trekt geen aandacht. De Heilige Geest, hij stuurt jou juist naar de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus, die stuurt je juist naar de Heilige Geest. Als we lezen in de Bijbel, dan zien we ook dat de Heer Jezus Christus praat over de Heilige Geest. En de Heilige Geest op zijn beurt praat over de Heer Jezus. Ze vullen elkaar aan. Het is een eenheid toch. Het is een eenheid. Maar we moeten niet vergeten dat de Heilige Geest ook bestaat. Want dat is wat we vaker doen. En we zeggen alleen, ja, Heilige Geest, je hebt meer, hè. Heilige Geest, ik ga zo meteen dit doen. Help me. Of Heilige Geest, tik abra voor mijn tongo. Wanneer we gaan spreken. Maar voor de rest, dan praten we niet meer met de Heilige Geest. En we zien de Heilige Geest alleen als een bemoediging. We zien de Heilige Geest alleen als een kracht. Als een gevoel. Ay, mi vira santa je het idee. Ja, mi vira santa, mi vira salvo. Ja, pas wanneer je in tongen spreekt, dan lijkt het pas alsof de Heilige Geest in je woont. Nee. Maar de Heilige Geest is letterlijk overal en altijd met u. De Bijbel zegt voor eeuwig in Johannes. Overal waar u heen gaat, daar is de Heilige Geest met u. En hij beschermt u. Hij helpt u. Daar nooit in situatie. No, waar u bijvoorbeeld u praat. Maar dan gewoon krijgt u een ingeving. Of je takwansan. Maar het was niet je bedoeling. Of niet je gedachte. Niet je plan. Niet je motief om dat te zeggen. Maar het slaat gewoon goed aan. Het valt gewoon in goede aarde. En die persoon zegt gewoon van... ik had dit echt nodig. Weet je hoe vaak ik soms naar de uitzending kom? Om eigenlijk morning move te doen. Dan kom ik bijvoorbeeld met een bemoediging naar het werk. Maar de Heilige Geest, Lemi wa hirta sot fasi. We hebben een beller aan de lijn. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
1: Broeder Ian.
0: Ja, goedemorgen. Tot wie spreken wij?
1: Met broeder Imro.
0: Broeder Imro, hoe gaat het met u?
1: Ian, dit woord wat u vandaag behandelt.
0: Ja.
1: Is rechtstreeks van Gods troon.
0: Hmm.
1: De Heere leidt u. De Heere leidt. U spreekt niet uit uzelf. Door de Heilige Geest. Echt waar. Door de Heilige Geest.
0: Ja.
1: Wat ik kort wil doorgeven.
0: Ja.
1: Hoe belangrijk dat we de Heilige Geest in ons leven hebben.
0: Ja.
1: Hoe Jezus opgevaren zou worden. Heeft hij aan de discipelen gezegd. Ik ga tot de Vader.
0: Ja.
1: Maar ik zal een trooster voor jullie achterlaten.
0: Ja.
1: De Heilige Geest die jullie kracht actieven. Kracht om door de liefde te gaan. Kracht om te overwinnen. Kracht om zonde te overwinnen. Kracht door om door moeilijk aan de heden te gaan.
0: Ja.
1: Kracht om te kunnen vergeven.
0: Mm-hmm.
1: Kracht om liefde te hebben. De Heilige Geest. Een christen zonder de Heilige Geest is geen wederop.
0: Sowieso, ja.
1: Het kan nooit zo zijn dat je een christen bent en niet vergeet ik aan de liefhebber. De Heilige Geest heeft ons dus daartoe.
0: Ja.
1: En het is belangrijk dat we alle besluiten die we nemen, hebben we de Heilige Geest nodig.
0: Ja.
1: De Heilige Geest leert ons uit het woord van God. Het leert ons van het scheiden.
0: Mm-hmm.
1: Het leert ons hoe wij moeten wandelen met Christus.
0: Mm-hmm,
1: het belangrijkste dat we moeten weten, de Heilige Geest woont in ons.
0: Ja.
1: En als hij in ons woont, dan weet de Christen hoe wij moeten wandelen.
0: Dat klopt.
1: Amen. Bless me.
0: Ja, dankjewel broeder Inro en God bless je ook toe. Hè? Dankjewel voor je telefoontje. En dat is dus onze broeder Imro. Het nummer waarop je kunt bellen is 422-650. Ja, 422-650. Dank u wel nogmaals, broeder Imro, dat u afgestemd bent op Radio Shalom. En dat u ook op zo'n manier uw bijdrage heeft geleverd. Thank you very much. And God bless you. Ja. Ik kreeg een paar appjes binnen. Ik ga ze straks lezen hoor. Even kijken. Even kijken. That God cannot calm in your life. Ja, zonder de Heilige Geest zijn we nergens. Mooi zo. Storm in your marriage. A storm of disease. Raging in your body. Ja, hij is onze leidraad en gids in ons dagelijks leven. Zuster Cindy, ja, inderdaad. Ja. Mooi zo. Oké. Ik zie hier zo van broeder Henry. De Heilige Geest is een van de drie verschijningsvormen van God. Je hebt God zelf, je hebt Jezus die als een mens op aarde heeft gelopen. En dan is er de Heilige Geest die in harten van gelovigen woont. De Heilige Geest staat er onbekend dat hij mensen inspireert, leidt en bemoedigt. En hij rust gelovigen toe om zoals Jezus te zijn in deze wereld. Yes! En dat is waarover ik het ook wilde hebben. Omdat de Heilige Geest onlosmakelijk verbonden is met Jezus en God, wordt er ook wel gesproken over de drie eenheid van deze drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ze bestaan al drie eeuwig. En ze doen hetzelfde. Ze bestaan alle drie eeuwig. En ze doen hetzelfde werk. Ze verwijzen naar elkaar. Is je dan? Ze verwijzen naar elkaar. Jezus wijst naar de Heilige Geest. De Heilige Geest wijst naar Jezus. En zo naar de Vader. En de Vader wijst naar zijn Zoon. En zo gaat het. Ja, ze verwijzen naar elkaar en moedigen mensen aan om met God te leven. De Heilige Geest wordt ook aangesproken met God. Zie, is het Johannes? Nee. Nee, zie onder andere Handelingen. Ja. Handelingen 5 vers 3. Mooi zo. Er zijn een paar appjes binnengekomen. Maar dat ga ik dus dan straks oplezen. Maar het gaat, omdat het niet gaat omtrent het onderwerp van vandaag. Ja, oké. Mooi zo. 8755358 is het nummer waarop je kunt appen. En het nummer waarop je kunt bellen is 422-650. Het is inmiddels 19:30, mensen. Dus nog een half uur. Sa? Ja. Oké. Oké, we hebben gesproken over wie is de Heilige Geest. Ik heb ook gezegd dat het mogelijk is om relatie te hebben met de Heilige Geest. Dus als u geen relatie hebt met de Heilige Geest, misschien wist u niet dat het mogelijk was, dan wil ik u uitdagen, ik wil u vragen, ik wil u bemoedigen, aansporen om vandaag nog een gesprek te hebben met de Heilige Geest. Ja, zoek de Heilige Geest. Vraag de Heilige Geest. Tak Masra,

gewoon alleen door het leven heen gaat. Desondanks je zoveel mensen rondom je hebt. Je hebt misschien je vrouw, je hebt je man, je hebt je kinderen. Je hebt je broer, je zus, je hebt je, ja, je oom, je tantes, je neefjes, je vrienden zelf. Maar dan nog, at the end of the day, na juwanang agadoyere. Echte. Na juwanang agadoyere. En daarom is het goed om eigenlijk relatie te hebben met de Heilige Geest. Want Hij is de persoon die u niet zal laten. Ik ga u zeggen, uw vrouw kunt u laten. Dat gebeurt toch zo vaak. Mensen scheiden van elkaar. Uw man kunt u laten. Je moeder of je vader kan je afstoten. Je broer of je zus, die wil misschien helemaal geen relatie met jou. Weet je hoeveel broers en zussen niet met elkaar praten? Alsof ze niet bestaan, hè? Vrienden kunnen je backstabben. Die man, ze doen alsof ze je vrienden zijn, maar ze zijn gewoon bloedzuigers. Die man, alleen money, alles dat je hebt. Je loopt boem, die man, ik ben je eigen vrouw of je eigen masra. Je ooms, je tantes, die heb je misschien alleen nodig wanneer ze geld nodig hebben. Je hebt neefjes, nichtjes die je haten misschien. Buurman, buurvrouw, no wanta kangai. Broeders en zusters van de gemeente zelf, die gunnen je bijvoorbeeld niet. Je collega's, die kunnen niet zien bijvoorbeeld dat je vooruit gaat. Dus letterlijk een ieder kan jou verlaten. Maar weet u wie u niet gaat verlaten? De Heilige Geest, hoor. De Heilige Geest, die is er met je, overal waar je heen gaat. Wie is na don sanu je edu. Hij is degene die u telkens gaat herinneren van, hey, kom terug, kom terug, kom terug. En dan vind ik het een beetje oneerlijk als we dan niet eens praten met de Heilige Geest. Ik vind het een beetje oneerlijk als wij dan geen tijd nemen met de Heilige Geest. En alleen op Pinksteren over de Heilige Geest praten. Of met de Heilige Geest praten. Maar ziet u hoe vriendelijk Hij is? En daarom ook de vrucht van de Heilige Geest. Hè? Desondanks wij alleen over de Heilige Geest praten tijdens Pinksteren. Er is nooit een dag geweest dat ik me kan heugen dat de Heilige Geest mij heeft geschreeuwd. Dat ik alleen over hem praat of alleen aan hem denk wanneer het Pinkster is. Hij is zo zachtmoedig, jongen. Zo langmoedig. En we doen hem heel vaak pijn, hoor. Wanneer je zondigt, toch? Je hebt brokken je tempel. Een tempel voor een Heilige Geest. Weet u dat wanneer u zondigt, u de Heilige Geest pijn doet? Degene die u juist zoveel helpt. Je had de Heilige Geest. We doen de Heilige Geest heel veel pijn. Waarschijnlijk is er ook een tekst, hè? Volgens mij in het Oude Testament. En waarbij God zegt van, ik ga de mens niet meer zo lang laten leven. Ik ga hem even opzoeken. Hoe arkapokodis even? Dan kom ik zo meteen terug bij u.

0: Ja, ik heb het gevonden. Mie vinding. Ik heb het gevonden. Als u Genesis 6 vers 3 leest, hè? Dat is dus Gods belofte aan Noach. Het aantal mensen op aarde groeide gestadig. In de tijd lieten zonen van God hun oog vallen op dochters van mensen. Onder de indruk van hun schoonheid namen zij hen tot vrouw. Vers 3. Toen zei de Heere, ik kan mijn geest niet voor altijd in de mens laten wonen. Nu hij zich zo heeft misdragen, hij zal voortaan niet ouder worden dan 120 jaar. Ik volg. Toen zei de Heere, ik kan mijn geest niet voor altijd in de mens laten wonen. Nu hij zich zo heeft misdragen, hij zal voortaan niet ouder worden dan 120 jaar. Zie, dus na gado bapalas aniseren. Soms heb je je nooit afgevraagd, heeft u zich nooit afgevraagd van, maar de man foefos, de man bij Libi. Zo mee jari 800 jaar, 900, 600, 500 jaar, de man bij Libi. Er was waarschijnlijk één persoon die 900 zoveel jaren heeft geleefd. Waarom kunnen we dat niet meer? Waarom kunnen we dan niet meer zo lang leven? Is omdat God dit heeft bepaald, hè? Toen zei de Heere, ik kan mijn geest niet voor altijd in de mens laten wonen. Nu hij zich zo heeft misdragen, hij zal voortaan niet ouder worden dan 120 jaar. Dat is Genesis 6 vers 3. Dat kan je voor jezelf lezen, hoor. Kan je echt voor jezelf lezen. Dus soms wordt doen de Heilige Geest zo pijn. Dat Massa zegt van, ik ga het niet toelaten dat de mensen de Heilige Geest zo behandelen. Dat ze de Heilige Geest zo pijnigen. Er staat ook een Bijbeltekst, bedroef de Heilige Geest niet. Er is zelfs een tekst, een hele moeilijke en enge tekst die zegt, zonde tegen de Heilige Geest kan niet vergeven worden. God no man forgive you voor asandati. En volgende week gaan we daarover praten. Zonde tegen de Heilige Geest. Wat is die zonde tegen de Heilige Geest? Daarover gaan we volgende week praten. Ja? Het is momenteel 8 over half 8. U mag appen op het nummer 8755358. Yes? En als u aanvullingen heeft op dit onderwerp, de Heilige Geest, hoor ik dat wel heel graag. Mm-hmm. Ik zie hier zo, goedemorgen broer. Goedemorgen broer. Laat de Heilige Geest ons leiden. Leef niet in het begeren van deze wereld. Het oude ik leven. Laat je leiden door de Geest. Hij opent onze oog om te leven naar zijn wil. God openbaart je zijn diepe geheimenis uit zijn woord. De verlangen van ons is tegen God. Zelfzucht is iets in ons leven. Wees niet zelfzuchtig. Er komt een dag aan het licht. Gezegende mooie dag verder, broer. Door zuster Lila. Hoi, het is zuster Lila. Is Senua app. Dan lijkt het allemaal. Hoe heet het? Alsof ze tot mij praat. Want ze zegt, goedemorgen broer, laat de Heilige Geest ons leiden. Leef niet in het begeren. Het is, zou beter zijn als... Zuster Lila, ik hoop dat u luistert. Niet alleen zuster Lila, wanneer jullie een app sturen. Zeg, ik wil jullie bemoedigen hiermee. Toch, anders gaat het lijken alsof jullie mij aanspreken. En dan soms miskrik je toch. Want dan moet ik dat ding 100 keren gaan lezen. Oké, even kijken. Oké, zuster Curenda. Goedendag, hoe gaat het met jullie allemaal? Ik luister naar uw programma over de Heilige Geest. Net zoals wij uit 3 drie delen bestaan, namelijk lichaam, ziel en geest, zo bestaat ook God, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hij is onze leidsman, trooster, kracht, leraar, personal coach, onze GPS, Gods persoonlijke strategie. Hij woont in ons en leidt ons. Hij wil ons altijd leiden, maar willen wij dat wel? Verder wens ik jullie een blessed day toe. Odi, odi, odi. Van Q, Curenda. Hi Curenda, dankjewel. Dankjewel voor je bijdrage. Thank you very much. And God bless you, bogo bogo. Yeah. Okay. Het is nu 7:50. Dat was gewoon nog 20 minuten ongeveer. Okay. De Heilige Geest. Commissiëren. Die kreeg een appje binnen. Ja, mama Florence. Ja. Goedemorgen, geliefde broeder. Gezegende weekend voor ieder. De Heilige Geest is degene die je helpt om de Heer te dienen en richtlijnen te geven hoe we heilig moeten leven. Hij woont in ons. Hij is onze trooster. Ja, mama Florence. Sorry hoor, ik heb uw appje over het hoofd gezien. Ja, check er nog. Heb je mijn bericht gezien? Met lachende poppetjes. Ja, ik heb het gezien. Okay. En zuster Astrid die zegt, de Heilige Geest brengt vruchten voort, zoals liefde, blijdschap, vrede, geduld en vriendelijkheid. Soms worden we zo teleurgesteld in God, maar hij doet geen dingen zomaar. God heeft de baby uit haar lijden gehaald, broeder. Stel dat ze in leven was gebleven en ze had een beperking, zou dat nog pijnlijker zijn. Oh. Oké. Hey, ik moet echt leren dat heel bericht te lezen, boy. PS, dit is niet voor de uitzending. Chocola komt eraan. Waarvan hou je, dochtertje? Hi, boy. Hi, boy, zuster Astrid. Ja, sorry hoor. Ik heb het toch gelezen in de uitzending. My bad. Sorry. Mensen, alleen voor mij. Hoe vergiet ik mijn Lisa bericht die zie? Oké. Broeder Brian. God zegen vanuit Dijkveld. Oké. Goedemorgen, broeder Murasim en luisteraars. Ongehoorzaamheid bedroeft de Heilige Geest. Jezus noemt de Heilige Geest de trooster of de helper. En zei ook, doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Johannes 16, vers 13. Alle christenen zijn geroepen om het voetspoor te volgen van Jezus, die geen zonde heeft gedaan. Maar we moeten stap voor stap geleid worden, want alleen kunnen we de weg niet vinden. De geest dwingt ons nooit, maar hij wil ons graag leiden tot een overwinningsleven. Het gelukkigste en meest bevredigende leven dat iemand kan hebben. De Heilige Geest zal ons altijd leiden op de weg van vernedering, omdat dit de enige weg is naar een overwinningsleven. Willen we ons niet laten leiden en kiezen we liever voor onze eigen weg, dan bedroeven we de Heilige Geest. Alright. Dank u wel. Dat zijn dus de woorden van onze broeder Brian uit Dijkveld. Ja. Zuster Grace, die zegt, morning broeder Ian, de Heilige Geest is ons niet zomaar geschonken. De Bijbel lezen 1 Johannes 2 vers 27. Oké, dan gaan we het even lezen. Johannes. Mensen, André, kiermieren. En ook kiermieren, ik heb honger, laat me dat zeggen. Zoals mij, denk ik. Ja, je mag dat niet zeggen. Oké, sorry. Ah, ik heb honger, man. Oké. Vers 27. Oké, jouw lezing. Ja, dus als u nog een Bijbeltekst heeft omtrent de Heilige Geest, hoe zijn in kongeren, dan ga ik het lezen, hè. Maar u hebt de Heilige Geest ontvangen en hij woont in u. Daarom hoeft niemand anders u te leren wat God wil. Want hij zelf is uw leraar. Wat hij zegt is de waarheid en geen leugen. Doe daarom wat de Heilige Geest u leert, u geleerd heeft en blijf één met Christus. Ja. Mooi zo. Dat is onze... Dat is inderdaad, hij is onze leraar. En wat hij zegt is de waarheid en geen leugen. Mooi zo. Ja, oké. Dus Millie zo'n bericht net. Oké, ja, mooi, goed. Weet u wat ik ook wilde zeggen? We hebben niet lang meer. De Heilige Geest is de persoon die de Bijbel heeft geschreven. Hij is de auteur van de Bijbel. We spreken over het lezen van de Bijbel, het bidden. En dit alles moet geleid worden door de Heilige Geest. Eigenlijk letterlijk alles dat we doen moet geleid worden door de Heilige Geest. Maar laten we even praten over het lezen van de Bijbel. Oké? Als u de Bijbel gaat lezen, moet u het niet lezen met uw eigen verstand. Ja? De Bijbel moet u lezen door de leiding van de Heilige Geest. En daarom, voordat u eigenlijk de Bijbel openmaakt, dan vraagt u ook de Heilige Geest van: Heilige Geest, leer mij. Spreek tot mij. Help mij om hetgeen dat ik zal lezen, te kunnen begrijpen. Zoals onze lieve zuster Grace dat heeft aangehaald in Johannes 2 vers 27, dat hij onze leraar is. Hij wil ons dingen leren. Maar soms proberen we zelf context te geven aan Bijbelversen. Maar waak ervoor dat je dus je eigen mening geeft of je eigen betekenis. Het is belangrijk om door de leiding van de Heilige Geest de Bijbel te lezen. En dat is dus heel makkelijk hoor. Het lijkt allemaal zo ingewikkeld. Maar je vraagt de Heilige Geest gewoon van: Heilige Geest, help mij. Heel makkelijk, heel simpel. Je hoeft geen lang gebed te doen. Je vraagt de Heilige Geest gewoon van: help mij, Heilige Geest. En leer mij aangaande uw woord. Laat mij weten wat ik allemaal lees. Want soms, je leest, maar je begrijpt er niets van. Dus het gaat niet zozeer om het lezen van Gods woord. Het gaat om het begrijpen en toepassen. Want je kan die tienduizenden versen lezen, of die honderdduizend versen lezen in de Bijbel, maar je past er geen één van toe. Dan liever lees je 100 en je past alle 100 toe. Je begrijpt ze, je past het. Daarom, ja, ik ga niet zeggen dat ik er tegen ben. Ik ben niet er tegen. Maar ik vind het grappig wanneer mensen zoveel Bijbelteksten uit het hoofd kennen, maar ze begrijpen het niet, ze weten niet waarover het gaat en ze passen het niet toe. Dat is een heel kwalijke zaak. Want dan kan je zo vroom lijken. En zo geestelijk en zo volwassen. Van ja, ik ken 100 Bijbelteksten uit het hoofd. En je noemt ze allemaal. Je weet precies waar ze allemaal staan. Maar je weet niet precies waarover het gaat. En het is net als de schriftgeleerden, toch? En de fariseers en de saduceers. Ze kenden de Bijbel van kaf tot kaf. Ze kenden het woord, de Torah, van kaf tot kaf. Maar ze pasten het niet toe. Of ze konden het niet begrijpen. Dus we moeten ervoor waken. Laat de Heilige Geest u ook helpen. Hij is degene die het heeft geschreven. Dus hij is de beste persoon die u kunt uitleggen wat er allemaal daar staat. Dus wanneer je de Bijbel de volgende keer gaat lezen, misschien straks wanneer je de Bijbel leest, en je niet begrijpt wat ze niet, de actie: Heilige Geest, ik begrijp dit niet. wilt u me even uitleggen? Want soms is de Bijbel heel de Bijbel is heel moeilijk geschreven. Hè? Very sophisticated. Het is heel, heel ingewikkeld. Omdat de Bijbel niet is op de eerste plaats voor je hersenen. De Bijbel is er voor je hart. Dus voor je geest. Om je te transformeren. Om je hart te veranderen. Daarvoor is de Bijbel. En dus uiteindelijk zal je gedachten dan veranderen. Als je nieuw bent van binnen, dan word je ook vernieuwd van denken. Maar wanneer je de Bijbel leest, lees het niet met je vleeselijke gedachten, met je hersen. Want dan ga je proberen dingen te gaan ontcijferen. Oh, dit bedoelt God. Oh, en zo. Oh, ik zie hier zo, David is met zoveel stenen gegaan. Oh, die 5 stenen symboliseren dit. Ga niet zomaar je eigen context daar zo plaatsen. Ja. De Heilige Geest zorgt voor groei. De Heilige Geest zorgt voor ontwikkeling. Wanneer u met de Heilige Geest bezig bent, dan zul u ook zien dat u gaat groeien. Weet u één ding toch, dat ik heb gemerkt? Ik zeg niet dat ik goed kan praten. Toch? Er zijn mensen die heel mooi kunnen spreken. Maar ik kon niet altijd zo vrijmoedig zijn. En ik kon niet altijd zo goed uit mijn woorden komen. Ik kon dat niet altijd. En ik ga je één ding zeggen. De Bijbel is het enige of is één van de weinige dingen naast het koken. Want ik hou van koken en ik weet te koken. Omdat ik ook naar school ben gegaan ervoor. Ik heb gestudeerd ervoor. Dus ik kan en ik weet een en ander over het koken. Toch? Maar de Bijbel is hetgene waarover ik het meest kan praten. En ik weet, sinds ik eigenlijk kennis heb gemaakt met de Heilige Geest zelf, ga ik u zeggen dat ik heel wijs ben geworden. Ik ben heel en super wijs geworden. Omdat de Heilige Geest jou wijs maakt. De Heilige Geest, hij geeft je zoveel wijsheid, waar je nooit aan, iets dat je nooit aan zou denken. De Heilige Geest, hij openbaar je asandati. En hij laat je anders denken. Ik weet niet als iemand van u begrijpt waarover ik praat. Degene die een goede relatie hebben met de Heilige Geest kunnen me opbekken. Kunnen ook zeggen, die weten gewoon van, ik weet waarover broeder Ian het heeft. De Heilige Geest openbaart je dingen in de Bijbel, die als je met je eigen ogen, vleeselijke ogen, zou lezen, je nog wel begrepen was aan. Hoe vaak heb je een tekst niet gelezen, maar die ene keer je, van je lees haar Bijbel en je sjaat tekst, dan zie je van, dit bedoelt de Heer al die tijd met deze tekst. Het is omdat de Heilige Geest jou het geopenbaard heeft. Dus niet alles wat u leest, toch, is voor u bestemd. Luister goed, ik zeg niet dat u het niet moet lezen, maar sommige teksten, laat me het goed zeggen hoor. Elke tekst heeft een bestemming. Elke tekst heeft een bemoediging op zich. Toch? Maar het gaat pas tot leven komen wanneer de Heilige Geest dat openbaart aan u. Begrijpt u me? Want soms, je hebt het zo vaak gelezen. De Heer is mijn herder en mij ontbreekt niks. En hij leidt mij naar grazige weiden en zo on. Dan kennen we het allemaal uit het hoofd misschien. Maar on one day, sa you no ap noti. On one day, sa ina money. On one day, sa bijvoorbeeld, je bent in geldsnood. Dat je leest aan Bijbel, apis dat je ziet dat de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Je ziet dat boy sama. Het begint tot leven te komen, hij begint te realiseren van alween zie midden in een geldsnood, no, maar de Heer is mijn herder en mij ontbreekt niets, ook al lijkt het erop alsof alles mij ontbreekt. Het is op Gods tijd. Het is op Gods tijd dat Hij u dingen gaat openbaren. Dus wanneer u de Bijbel leest, lees de Bijbel onder de leiding van de Heilige Geest. En probeer altijd wanneer u spreekt, te spreken onder de leiding van de Heilige Geest. Daarom is het goed in de ochtend te bidden. Jij teken hem de Heilige Geest ook toe van Heilige Geest, je hebt meer. Tide, ik ga hier, ik ga daar, ik ga zo. Ik heb zo een gesprek, ik heb zo een meeting. Help mij overal waar ik ga. Kan je ook naar mijn broeder Abrawantori? Laat hij je helpen, want soms zeg je te veel. Is dat niet, hoor? Soms zijn er zaken die je niet eens hoeft te bespreken. Kan je denken van, ik kan deze broeder vertrouwen. Deze zuster kan ik vertrouwen. Maar de Heilige Geest Reffie, ik denk je van, no. Je noemt dat niet, broeder, die is die abratorie. Wat lees van zo'n meet, hoor. En ook in de uitzending, hoor, live. Ik was bezig een bemoediging te geven. Ik was bezig een bemoediging te geven. En ik had iets in mind om te zeggen. Dan lik van mij wat takazan. Gewoon misje taka mak een microfoon ne wroko. Of we zijn uit de lucht gegaan. Internet val uit. Ik dacht, hè? Wel, dan wacht ik dat ik internet kom bakken. En dat ik weer in de lucht kan. En hoe ik dat ding weer wil zeggen. Dan mis je dat internet even vanuit bakken. Ik denk, waarschijnlijk min of takas aan is hier. Ook bij het bemoedigen. Soms wil je dingen zeggen aan iemand. Ter bemoediging, je hebt geen verkeerde motief. Maar je ziet dat Masra, je tap je mof een soort vast. Je kan niet uit je woorden komen. Of je vergeet dat ding gewoon. Gewoon, Agers, je hebt er net nog aan gedacht. En je zou het net zeggen aan die persoon. Maar je hebt gadopura gedacht of je idee. En dan tegen je dan pas een gedachte je komt bakken. Ik geloof dat het de Heilige Geest is. Tenzij, u vergeet snel gewoon hier. Dat nou weer dat tori bakken. Dat is weer een hele andere tori. Maar goed mensen, het is momenteel 7:58. Ik ben super blij dat ik hierover mag praten. Over de Heilige Geest. We gaan volgende week door. We hebben vandaag gesproken over wie is de Heilige Geest. Wat doet hij allemaal? Een relatie hebben met de Heilige Geest. We hebben gesproken over je laten leiden door de Heilige Geest. In jouw spreken, in jouw wandelen, in je handelen. Maar ja, en volgende week gaan we praten over zonde tegenover de Heilige Geest. Ja, wat is zonde tegenover de Heilige Geest? Het is niet wat men denkt hoor. Maar dus we gaan volgende week daarover praten. We gaan ook praten over de persoon van de Heilige Geest zelf. Dus blijf afgestemd op Radio Shalom 94.5 FM. Even kijken, ik ga nog een paar WhatsApp berichten lezen. Berichten die ik heb gemist. Er zijn een aantal mensen die hebben geappt vandaag en ik ben heel blij daarmee. Even kijken hier. Ja, goedemorgen broeder. Dit is van Aransa. Hè? Ik word elke dag vroeg wakker en luister naar Shalom. Groetjes vanuit Zuid. Mama Evie die zegt, morning gezegende uitzending. Alvast bedankt. Broeder Kenneth, dankbaar opgestaan en alle glorie aan Koning Jezus Christus. We wensen de totale luistergemeenschap shalom. Broeder Kenneth groet u. Zuster Sumi, een heel frisse morgengroet uit Leerdam. U ook, broeder Ian, wens jullie allen een gezegende weekend toe. Ik heb jullie pas een jaar ontdekt en geniet van jullie bemoedigingen elke dag weer. Ik dank de Heer voor zijn goedheid, trouw, genade en grote liefde. Boge boge blessie uit Leerdam. Ik zie ook hier zo... even kijken. Zuster Diana, broeder Dennis, goedemorgen. Mama Corneli, goedemorgen. Broeder Johan, dank u wel alsnog voor uw WhatsApp bericht. Zuster Cindy, broeder Henry, goedemorgen nogmaals. Oh ja, oké, dit moet ik dan lezen. Dit komt van Sharif, hè? Frisse morning, broeder. Ik wil je eerlijk zeggen dat ik vroeger vaak driftig werd. Ik werd snel boos en met heel veel stress leefde. Maar sinds ik elke dag bid, nu ongeveer een maand lang, voel ik dat ik een andere mens ben geworden. Het woord bidden is zo machtig en krachtig. Wanneer je bidt, voel je je heel anders. Je bidt vanuit je hart en dat verandert je hele wezen. Dankzij de familie Shalom mag ik dit nu ervaren. Ik weet niet hoe het komt dat ik zo vaak naar Radio Shalom luister, maar het doet mij ontzettend goed. Met al de bemoedigingen van jullie voel ik me gedragen. Ik merk dat ik beetje bij beetje dichter bij God kom. Je weet soms de tranen, omdat mijn verleden zonder hem vol stress en leegte was. Ai, dit moest echt eruit, broeder. Maar nu voel ik zijn licht en kracht in mijn leven. Ik weet dat ik nog niet ben waar ik moet zijn, maar ik bid tot God dat hij mij leidt naar de positie waar hij mij wil hebben. En ook al probeert de duivel mij weer te krijgen, ik weet dat de waarheid van God altijd daar voor mij zal zijn. Dat vertrouwen geeft mij hoop en kracht om door te gaan. God zegene jou, broeder. Familie Shalom, ik hou van jullie. Dat zijn dus de woorden van Sharif. En ik ben heel blij dat Sharif dicht bij God leeft en dat hij ook luistert naar Radio Shalom. Dus groetjes ook aan jou. Mama Shirley. Ik kreeg een appje van zuster Steffens. Ja. Goedemorgen, broeder Ian. Heel interessant hoor, uw onderwerp. Groetjes uit Saron. Sandy, die zegt, morning broer, ik groet vanuit Para en ik ben nu in de truck en afgestemd op Radio Shalom. God zegen, broeder Seran, Sandy, en ik leer nog meer van jou met je bemoedigende woorden. Blessie. Ja, ook toen een blessie de Giu, Sandy. Ja, shalom, middenpad. Kwata is al lang wakker hoor. Hartelijk dank voor de bemoediging. Zonder de Heilige Geest zijn wij nergens. Blessie weekend. Dit is broeder John van Kwata. Curenda, die heeft ook gereageerd. Dus dankjewel. Zuster Lila ook. Broeder Brian Gayadar. Oh, die heeft een lang bericht hier zo achtergelaten. Oké. Okay. Mensen, het is wel al over 8. Ik ga het dus voor mezelf lezen. Mino lezen in een uitzending. Astrid. Mama Florence. Zuster Grace. Ik zie hier zo'n appbericht van wie is dit? Ignacia en Ignacio. Oké. Okay. Goedemorgen. En broeder Ben ook. Goedemorgen. En de hoop maakt niet beschaamd omdat de liefde God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Romeinen 5 vers 5. Goedemorgen. Mooi zo. Mensen, ik wil jullie van harte danken. Van harte danken. Van hartelijk danken. Ik wil jullie danken dat wij vanmorgen zo radio mochten maken. En dat u dus afgestemd bent op Radio Shalom. Het is momenteel 3:08. Dit was een nieuwe editie van het programma Taki Fugro. Nogmaals, welkom en goedemorgen. Blijf afgestemd op Radio Shalom. 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Sorry dat het een beetje is uitgelopen. We gaan verder met het programma Goed Begin. Dus blijf maar luisteren naar Radio Shalom. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dit was Ian Mourazim met het mooie programma Taki Fugro. God bless you.
1: He sent his word and healed our disease. The Bible says God's word will not return void, but it will accomplish the purpose for which it is sent. He sent his word and healed us. And nobody that is listening to me today would doubt if Jesus walked into your room and touched you.
2: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
3: Goedemorgen broeders en zusters. Ook vandaag mogen we samen het woord van God openslaan om meer van hem te leren. Ik ben zuster Richards en voor eventuele vragen mag u me bellen op het nummer 88 65 68. De studie van vandaag en morgen heeft als titel Eén ding ontbreekt u. En de subtitel is Wat bent u bereid los te laten? We leven in een wereld waarin we de neiging hebben om onze waarde en veiligheid te zoeken in bezit. In Lucas 12, vers 19 en 20 staat er: En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze nacht wordt uw ziel van u afgeëist. Voor wie zal het zijn? De Bijbel zegt ons in Lucas 12, vers 15, Hij zeide tot hen, Zie toe dat gij uw wacht voor alle hebzucht. Want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. Wat we hebben, wat we beheren, wat we onder controle kunnen houden, vormen vaak de basis van onze zekerheid, onze status, onze invloed in de maatschappij. Maar in Gods koninkrijk geldt een ander principe. Alles behoort hem toe. 1 Korinthe 6, vers 20a zegt, Want gij zijt gekocht en betaald. Als mens vergeten wij dit vaak. We beseffen niet dat we enkel rentmeesters zijn. Wanneer we het woordje rentmeester horen, denken we vaak gelijk aan geld. Maar rentmeesterschap houdt meer in dan geld alleen. Een rentmeester is iemand die moet waken over het goed van een ander. Belangrijk is dat hij betrouwbaar moet zijn en het goed zo bewaken alsof het zijn eigendom is. Hij moet ervoor zorgen zoals de eigenaar zelf ervoor zou zorgen. Als mens vergeten wij dit belangrijk aspect. We gedragen ons alsof we eigenaars zijn van het goed, ons lichaam, ons leven, waarover we moeten waken. Soms komt er een moment in ons leven waarop God ons dat niet alleen vertelt dat we van hem zijn, maar hij nodigt ons ook uit om het te beleven. Een ontmoeting waarin alles wat veilig leek op losse schroeven komt te staan. Niet om ons te breken, maar om ons vrij te maken. Want wie hem werkelijk wil volgen, moet hem eerst durven los te laten. Dan komt er een persoonlijke confrontatie. Een ontmoeting waarin wij oog in oog staan met Jezus. En waar de vraag niet is wat heb je, maar wat durf je los te laten. Onze thematekst is gehaald uit het boek Marcus. Marcus 10, vers 17 tot 27. En daar gaat het om de rijke jongeling. En dan lees ik in vers 17. En toen hij op weg ging, liep iemand op hem toe. Viel op de knieën en vroeg hem, Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Vers 18. En Jezus zeide tot hem, Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. We zien hier twee zaken die in het oog springen. De jongeman zegt eerst, goede meester, en daarna stelt hij een vraag. Jezus reageert op beide zaken. Hij zegt aan de jongeling, waarom noemt gij mij goed? Jezus gaf niet zomaar dit antwoord. Wat is de diepte achter dit antwoord? We moeten weten dat de Bijbel werd geschreven in een bepaalde tijd, een bepaald volk, waar er een andere cultuur was, andere tradities, gewoonten en gebruiken. In het Joods denken van die tijd was goedheid niet zomaar een compliment. Het was een kwalificatie van morele volmaaktheid en die werd uitsluitend aan God toegeschreven. De Bijbel zegt in Psalm 25 vers 8 en Psalm 100 vers 5 dat God alleen goed is. Mensen konden rechtvaardig of vroom zijn, maar volmaakte goedheid was een goddelijke eigenschap. Jezus kaatst de term goed terug. Niet om te ontkennen dat hij goed is, maar om de jongeling te laten nadenken over wie hij denkt dat Jezus is. Jezus zegt in feite, als je mij goed noemt, besef je dan wat je zegt. Want alleen God is goed. Daarmee stelt hij de jongeling voor een keuze. Zie je mij als een gewone leraar met goede adviezen? Of erken je mij als de Zoon van God, de enige bron van eeuwig leven? En dan komt de vraag, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Jezus gaf toen een samenvatting van een deel van de 10 geboden en de jongeling zei, ik voldoe aan al deze voorwaarden. Ik heb geen van deze verkeerde dingen gedaan. We zien dus weer het woord doen. Voldoen. Ik heb reeds alles gedaan wat er van mij verwacht wordt. Let u goed op de vraag. Wat moet ik doen? De jongeling wil weten wat hij moet doen. Maar Jezus leidt hem naar wie hij moet vertrouwen. Het gesprek draait dus niet om regels, maar om relatie. Niet om menselijke goedheid, maar om goddelijke genade. Matthäus gaf ook verslag van dit voorval. Dat kunnen we lezen in Matthäus 19, vers 16 tot 26. Echter haalt Matthäus enkele dingen aan die Marcus niet heeft aangehaald in zijn verslag. In Matthäus 19, vers 20 lezen we: de jongeling zeide tot hem, dat alles heb ik in acht genomen. Waarin schiet ik nog tekort? Nog een keer. Dat alles heb ik reeds gedaan. Wederom zien we het woord doen terugkeren. Met dat alles bedoelde hij de geboden die Jezus opnoemde. Het lijkt alsof deze jongeling plotseling begint te twijfelen en denkt, is er nog iets dat ik moet doen? Ik kan het me niet voorstellen. Ik ben toch gehoorzaam aan al de geboden die u heeft opgenoemd. Laten we even kijken naar de geboden die Jezus opzomde. Hij noemde 6. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder. En gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Wanneer we kijken naar de geboden die Jezus opnoemde, dan zijn het allemaal geboden die verband houden met de relatie mens tot mens. De jongeman voelde zich comfortabel in de geboden die Jezus opnoemde. Maar dan zegt Jezus, oké, dat heb je geweldig gedaan. Maar er ontbreekt nog iets. Verkoop alles en volg mij. In vers 21a van Matthäus 19 zien we ook een gedeelte dat niet voorkomt in het verslag van Marcus. Daar staat: indien gij volmaakt wil zijn. Jezus reageert hier op zijn reactie in vers 20. De jongeling zeide tot hem: dat alles heb ik in acht genomen. Waarin schiet ik nog tekort? En dan zegt Jezus in vers 21: indien gij volmaakt wil zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier en volg mij. We moeten niet vergeten, Jezus weet alles. Hij kent onze gedachten. Niets is voor hem verborgen. Jezus weet precies hoe dit gesprek gaat aflopen en hij weet ook waar de zere plek bij deze jongeman ligt en waar de zere plek ligt bij u en bij mij. Terug naar Marcus 10 vers 21. En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot hem: één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemel hebben en kom hier en volg mij. Jezus hem aanziende. Het begint met het zien. Jezus keek hem aan, diep in de ogen, niet oppervlakkig, maar met een blik die dwars door hem heen ziet. Jezus kijkt voorbij het zogenaamd overgeestelijk masker, voorbij het religieus gepraat en ziet een jonge man die oprecht zoekt, maar ook vast zit. Jezus ziet zijn innerlijke strijd. Jezus ziet zijn verlangen, maar ook zijn gebondenheid. En dat wekt liefde op. Geen veroordeling, maar bewogenheid. Jezus kreeg hem lief. Waarom staat er kreeg hem lief in plaats van had hem lief? Het woordje kreeg wijst op het moment van ontroering. Het is alsof er iets gebeurt in het hart van Jezus op het moment dat hij de jongeling aankijkt. Het is geen algemene liefde, maar een persoonlijke, directe bewogenheid die op dat moment opbloeit. Jezus kreeg hem lief. Over welke liefde praten we hier? We praten over de liefde die de agape-liefde wordt genoemd. Het is die onbaatzuchtige liefde. Jezus hield van hem, ondanks hij wist hoe hij zou reageren. Denk maar aan Judas. Jezus wist wat hij zou doen. En toch zat Jezus aan één tafel met hem. Het is liefde die niet veroordeelt, maar uitnodigt. Waarom kreeg Jezus hem lief? Jezus zag een man die serieus bezig was met de geboden. Maar ook iemand die nog vast zat aan het idee dat eeuwig leven te verdienen was. Een hart dat worstelde met rijkdom, met status, met controle en met zekerheid. En in vers 22 lezen we: maar zijn gelaat betrok bij dat woord en hij ging bedroefd heen, want hij bezat veel goederen. Deze jonge man was dus rijk. Hij had veel bezittingen. Wanneer we op het punt kunnen komen om te begrijpen dat we rentmeesters zijn en dat alles wat we menen te bezitten van God is, zal ook onze houding veranderen. Zegt de Bijbel niet: wees hervormd door de vernieuwing van uw denken? Jezus kwam om het koninkrijk van God hier op aarde te vestigen. En daar gelden er andere regels. Regels die dwars ingaan tegen de dingen die we gewoon zijn. Jezus vraagt hier aan de rijke jongeling om afstand te doen van zijn bezittingen. Maar, ja, dat was niet fijn voor deze jongeman. Maar om zijn houding te begrijpen, moeten we eerst de achtergrond van de Joodse cultuur nagaan. En daar gaan we morgen over praten. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor dit moment dat we bij u mogen komen. Heer, we zijn bezig met het gedeelte uit de Bijbel in het boek Matthäus over de rijke jongeling. We zien hier de verbondenheid van zijn hart aan aardse bezittingen. De Vader, hoeveel van ons zijn niet als deze jongeling? Hoeveel van ons willen op onze eigen manier u dienen? We willen u dienen op de manier die ons gunstig is. Een manier die ons goed uitkomt. We willen vaak niet loslaten. En dat is wat u van ons vraagt. Omdat onze handen leeg kunnen zijn, opdat u die kan vullen. Vader, maar u bent een goede God, zoals u goed was voor die jongeling toen. U bent precies diezelfde God. En daarom zeggen wij u dank, Heere, dat u helpt, dat u redt en dat u verlost. In Jezus' naam. Amen. Ik wens u een gezegende voortzetting van deze dag toe. Ik ben zuster Richards en voor eventuele vragen mag u me bellen op het nummer 8865-860. Ik groet u en zo de Heere wil, tot morgen. Goedemorgen.
4: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Naviu.
2: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Hallo, hallo, happy kids. Goedemorgen. Hoe gaat het met jullie? Ik ben Elisabeth en ik ben in jullie huiskamer met jullie eigen kinderprogramma Happy Kids Time. Vandaag neem ik je mee naar een verhaal uit de Bijbel. Voordat ik dat doe, wil ik jullie vragen om naar dit mooie liedje te luisteren.
1: We've got good news to celebrate. Jesus makes

Ja, jongens en meisjes, zoals ik eerder zei, vandaag neem ik je mee naar een verhaal uit de Bijbel. Zet je oren open, want dit is het beroemde verhaal van de barmhartige Samaritaan. Ja, dit is een Bijbelverhaal over het helpen van anderen. Stel je even voor, het is een hete, stoffige dag in Israël. De zon brandt op je hoofd en er is nergens schaduw te bekennen. Een man is onderweg van de stad Jeruzalem naar Jericho. Maar oei, plotseling wordt hij overvallen door rovers. Ze slaan hem, stelen zijn spullen en laten hem gewoon achter langs de weg. Langs de kant van de weg. Helemaal alleen. Kreunen van de pijn. Niemand die hem hoort. Of toch? Na een tijdje komt er iemand aanlopen. Het is een Joodse priester, een belangrijk man uit de tempel. De gewonde man hoopt, yes, eindelijk hulp. Maar nee, de Joodse priester kijkt even, doet alsof hij niet ziet en loopt snel aan de overkant van de weg verder. Dan komt er een leviet voorbij. Dat is ook iemand die in de tempel werkt, een soort helper van de priester. Misschien deze keer? Maar helaas, de leviet kijkt ook weg en loopt snel door. Twee mensen, allebei vroom en gelovig, maar niemand stopt. En dan komt er een derde man aan. Hij rijdt op zijn ezel en kijkt aandachtig naar de man langs de weg. Maar deze man is een Samaritaan. En weet je wat? Samaritanen en Joden waren in die tijd vijanden. Niet zomaar rivalen, nee. Ze wilden echt niks met elkaar te maken hebben. Geen hallo, geen praatje, helemaal niks. Ze vertrouwden elkaar totaal niet. Maar wat doet deze Samaritaan? Hij stopt, hij stapt van zijn ezel, hij loopt naar de gewonde man toe, hij knielt bij hem neer, maakt zijn wonden schoon en verbindt ze met olie en doek. Hij tilt hem zelfs op zijn ezel. Zo lief, hè, brengt hem naar een herberg, een soort hotel, en zegt tegen de eigenaar van het hotel, van de herberg, zorg goed voor hem. Hier heb je geld. En als het meer kost, betaal ik het wel als ik terugkom. Wauw. De Samaritaan kende die man niet. En ja, ze waren officieel vijanden. Maar dat maakte hem niks uit. Hij zag geen Jood, geen vreemdeling, geen ander soort. Hij zag gewoon een mens in nood. Hij deed wat goed was. Hij hielp. En dat is de boodschap van dit verhaal. Als iemand hulp nodig heeft, kijk dan niet naar kleur, afkomst of geloof. Kijk gewoon met je hart, want echte vriendelijkheid stopt niet bij grenzen of verschillen. Het gaat om liefde, moed en medeleven. Dus kinderen, stel je voor dat jij die Samaritaan bent. Zou jij ook durven helpen? Zelfs als anderen wegkijken, zelfs als het iemand is die je eigenlijk niet kent, of die je eigenlijk niet mag, of die niet eens met je wil praten? Luister nu naar het volgende liedje.

Dus jongens en meisjes, wat kunnen wij hiervan leren? Ja, je hoeft geen superheld te zijn om iets goeds te doen. Soms is het al genoeg om even te vragen, gaat het wel met je? Of om iemand te helpen met iets kleins zoals een tas dragen, een vriend die verdrietig is te troosten, of een nieuwe leerling welkom te heten op school of in de kinderclub. Iedereen kan een beetje Samaritaan zijn. Dus kijk eens goed om je heen. Misschien is er iemand in je klas, je straat, die zich alleen voelt, verdrietig is of gewoon een beetje hulp nodig heeft. Dan kun jij wel het verschil maken. Want echte helden, die helpen. En jij bent toch een held? Je kunt vandaag al beginnen met één klein gebaar, één vriendelijke actie. En voor je het weet, maak je de hele wereld een stukje mooier. Jongens en meisjes, dit was het verhaal over de barmhartige Samaritaan. En onthoud, het mooiste wat je kunt zijn, is iemand die helpt. Onthoud, iedereen verdient een helpende hand. Ja, jongens en meisjes, voordat je naar het laatste liedje luistert. Ja, wil ik, het is snel gegaan, hè. We zijn aan het eind gekomen van dit programma. Ik wens jullie een fijne zaterdag toe. Luister naar je mama, papa of oma. Ja, wees voorzichtig. En God bless you all. God bless you. Doei.

0: Het is 9 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Gi ala yu blessing yang, yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan yang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
3: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
4: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
3: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
4: Serieus? Dat is ideaal.
3: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
4: Ja man! Echt een one-stop shop.
5: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani. Save and enjoy.

Ham, 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger confessi.

sang echari genese nanga bevrijding, masa wetaki grantangi futi de mama ting, omdat a woord fu ye libi en a woord verander wie ef uwani masa. A Bijbel boku taki in Exodus 20 vanaf vers 11. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilig die. Eer uw vader en uw moeder, omdat op dat uw dag verlengd worden in dat land dat de Heere uw God u geven zal. A Bijbel boeku ja, dit is belangrijk voor kon verstaan en voor kon sabitaki. A Bijbel boeku taki, gado meki hemel nanga grontapu, a meki de sixi dei. En a Bijbel boeku taki, die as a zevende dag doro, a zevende dag doro, dat Jezus Christus berust. A be pota die dat op sabbat, en a basanta a die dat die apart. En te gado takwansani, na pashiso ade a woord of ende. A meki hemel, en da meki grontapu. Lobi wan tewe luku gado meki hemel, da ko meki grontapu. Nanga ala den sansan de in grontapu geliefde, da we shita ki masra jiwi go to, na ina se masa gi go to ina liba masa gi go to abakaden bergi masa gi go to na shoro gado bless we and gado gi udu in the busi a udu na nga go to no once man e put mess gain for ala udu no once man e go put mess gia udu toch ya belibisma e fecha nga trawang fa udu sangado poti in busi. Masra savi famo peka bon dati ta kontrowa bon biji bon fuka de man chari produksi go na buitenland. En we si dati, taki de deidi libisma ati, efeti fusani sade no prani. Ino pran no wan bon. Ino jabo watra, na gadoje watra. Masra sabote alemus kon, fu de bon disi kan gro bon. Ino pot mes gya go to, talk we feti, fu den san sa o konsiga. Alla sani sa we si gana grontapu ya, na koko mi den. En gelinde we si taka ati fu libisma me tak abrasranang, a ati fu libisma takru so danek in the last certain disi, taki de wan kir trawang, fu wan ching gran go to sa de go suku na midribusi. Wan sani sa you oldest no prani, wan san sa wan no wan libisma sa fa kondrape, na gado pote drape. En a pote nanga wan dool fubeka genit fie fubeka abi deel na a goto nanga udu, nanga boksheet, nanga ala densa di san drape na grontapu sa gado meka. Taka meki a grontapu nanga a meki hemel nanga grontapu 60 day en a 70 day abrus. En a tak moro fara a meki grontapu nanga ala sa di san ja ini. Dat beteken only day in a grown tapu fuija, Allah saye feni, ano wa libisma poten drape. Allah de fisi ano libisma poten drape. Na gado meka natur, en ya meka natur, da pot fisi in a natur, a poti meti in a natur, Allah sa ni gado bless wanyi. Masa we shifanda akande dal. Asan sa gado giwi, da we fecha nga trawang, we kir trawang, we lombakai, we dulek na we abeng, we dulek na we four orders, we poten troel next. Na koko mi de sandisi. En khalif de tide mama temi wan lekha na druk taki. Lek fau kom mi tenja, aso olibye persis we. Next uno mancha we ta deidoro tak de akari gungwa oso. Next ino mancha we wan. A libi ja grontapu, a bebel buku taki, na tijdelijk geleven. En tegen de demoro dat bij ons komt aki, hij verwisselt tijdelijk leven naar eeuwig leven. Dat betekent, hij doet je best voor bijna eeuwigheid naar Jezus. If hij not do your best, je go eeuwig naar vijand in fire. En dan trouw je many good do you abi. Bij ons komt aki, hij kan goed doen tegen

0: if you met that enemy, you want to. It can rend up so full, my talk, you libi enough you. You libi enough you. Want a baby book, Taki, hey, say if I'm soft, Haba, and you go wait for soft, na God of blase libi call you. Praise a master, Taki Adam. And to the moment that you want to make it duidelijk, lobby one. Alle de man zijn fetti voor de ars, de stof zijn die naar aardbodem. Alle de man zijn fetti voor de udu. Alle de man zijn fet voor goto en diamant, naar een boksheet, naar een aardolie, de jere gas en olie. Na gado potje drape. Na gado potje gas in haar bodem, a potje olie voor geniet voor een. Zijn de we fet fetti, we lomba katrawang, we fetti nog erbij, tramano de na makti. Maar de consuco voor na maakte. Lobby wami want te eten om stoppen aan de sandati. Om lukobu de mansa is ook voor na maakte. Im lukobu. Gado kalato wan sanituan. Ena gado. Te gado pot wan president. No go fight. Ibe de, you tem sa, defi rustig. Gedraak you rustig. No go suko voor verander sani. Yo kis probleem na ngamoro hei gado. Want. Abe sabit bataki, ila akemi bu, abe sabit taki atori fa presidents bo waka so fasifa bo chara kondre, na so bo waka, tok gado taki me fer kisa afraudisi fu tiri sra na kondre. Dus, is een saak de sere. And of one saak fu smai fet feti etak lau lau sani, ye kong peino ma doro na bepaalde sani. Dus, im kredraki rossak, make a vrouw sit samen, sit a president me bedoel, who can do a job, like fa, a must do a job. And Allah sani sawi abijaso, God bless her na kondre. Una anite 600,000 sma, da we fetanga wisrefiso. Uno man, kona makandra, who can make one sani understand that God lukuwi, da iseke ede. Ti de mama teme washko, de bong san jamindri boshi. De precipe go to de. Ano libis ma go prani al de bong. Ino bong ma sorga bong. Gado sabi fai sorga sabi saidu. De go to san de cross bay fi una mindri boshi. Na gado pote drape na nga wandul. Sen de we fita nga wisrefi. Mengse van Suriname. Sen de we druk trasma. Sen de we pers trasma. Trama deng ne wabi go to. Mana leja we lip alasani. Une name next mate wegwe. Leja so te inaka last Adam. If you no gwanga ewe geit nga masra, you gwanga ewe geit nga afeyanti de fey de duivel. Na say me pot you bribi, na dape yo go. A Bible bukuta drape. If you want libi langa, im le speak you pa nga you ma. Abe sabi fu saida betaka sandisi in Exodus 20. Isabi awa losma dene respecter dema anga dempa. Ino de outdate anga alasani is ma im respecter data Bible bukotaki saida taka sandati ataki omdati ka libi you libi ka verleng moro langa. En daarom gaat de guidance aan deze instructie. No ontdek je met dat na Oude Testament. No respecteer je ma en ga je pa. Dat je schiffa je libogo. Alle nesma zijn respecteer de ouders. Trouwen tak mire boemo yang a mi ma en mi pa. In libi no wakaboom. Situatie ook kona je pasi. Maar ti de mama temi wan wasko desma dati. If you go set tore en ga je ma en ga je pa. No make you live sa. Aki mi boom. No make amu you live sa. Dry go se tori. Fu asan dati. Next snake moto for you. Ineko langa ineko shatu. En tigen deel. You libi kan verleng. Moro langa. If ye er you pa. Anga yuma. Inom luku samati edu. Da ye du. Omdat. Furu yong usma. Eko in contact na nga wanlo. Takru atisma. De wandu. Samati edu. Ti de mante me washko you. No do samati edu. Eer je moeder. Eer je vader. Gide a granny sa ikona de tu. Omdat a Bible bukutaki. zodat hij door in een andere pijn moest doen. Ik heb succes. Zij de wat loma ik wat buitenland in een succes. De no eerder man had een paar dingen gewoon bram. Gado in Rokoso. Gado op orde in hemel. En op orde in een osso. En op het orde naar grond. Op mijn libisme. Une wan libi volgens een orde van Masra. We wan libi volgens een losbandigheid. We wan libi volgens wet en regels als mijn potie. Dat is ook goed. Maar een regels voor Gado, die geboden, je moet streven daarna om te leven naar het woord van God. En dat is belangrijk. En dan ben ik bij Bukutaki. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet doodslaan. Omenis matrama naki kiri. Of ik kap was makiri. Of ik soet was makiri. En de bepaalde tonen gooien doofpot. Ja. Al gooien doofpot jana grondtapo. Maar in hemel kondre. A administratie e hoor bij. A sabi u neng. A sabi u adres. Dape. In oman pai rechter. In oman pai de beste af katisai dreisma. Ede. E kot kot sanitake a swabede. Ja. Wademan taki ook toa sma sam kotislavu abirek. Dat is mooie waar. Maar die de mama tell me one time itaki. Wies ipai wa afkati lusu. Iben kotwa strafu. Hemel e wakti tapa bigide. Liferi kotenja da teidoro dape. Da yo kotwa strafu sa inoma kotwa drape inogona enga stresrefi. Au tell itaki. Ik heb je nooit gekend. Mino sabi nooit. En die de mama tell me tak nanga. Alla desma, sai pai ondro tafra fu de lusu, sai pai ondro gromoni fu de sa kaseti gado e lukuyo. Gado e shi ala rector, gado e shi ala afkati, gado e shi ala derward, gado e shi ala den chucha sai seti na insranang, gado e shi ne. Masra e shi red streets in alle politieke leider en alle politieke partij a aifu gado en luku want ataki fossi be geboren in Salomon de 39. Hij zag u vormloos in obi abi vorm dat gado be sabio ba la sadik is vorm en daarom ik a sabio en atak drape gij zal niet doodslaan kan de kilwasma u duik onder u vlukte gewantra kondre. Gado e lukuyo. Al masra disi ene na Jesus Christus. Ino ma longi strafu vu en. Wanda ne fetanga yu a wakti rusak. A wakti rusak. Da okna amodoro. Da dape no wama no ma verdedig yu. Wanda au tonyo taki au tegi taki. Disbede yu libi. Dus if you want to wa sani. Begin amoro besta sani sa ikandu. Mino kor yu. Dry yu libi. Aanvaar Jezus Christus na in je libi. Je kan kies genade. Voor je kan kies genade na een rusko in je libi. Aanvaar Jezus Christus. En dan ben ik ook dat moro dat ben. Gij zult niet breken. Wat loma de. Wat lo libi de mij libi. De maden gadone eschide. Dat is you. En asabi you. En asabi denki. En asabi waka. En asabi prakseri. En asabi handling. En asabi abowegi for you. Ti de maman temi wan tegi taki. Gado sabi folkoma. Ek break. Ye dusani. Dai den gado neshi. Asabi you. Asabi you waka waka. Asabi de mansa ilibi den vrouw. De broko tro sondra vrouw of udo an overspel. Dat de gotron, gado sabale en sandati. Asabala sani. En atak moro fara, gij zal niet stelen. Te a bijbel bukutaki, gij zal niet stelen. Wees nou een paperclip voor een kopresi, in een teken chagwaya oso. Wees nou een pen van baas per roko, in een teken chagwa oso. Wees nou een theesakje, inomak charengwa yu oso. Wi snap chinso sukru, inomak charengwe. Wi snap de suiker klontje sa ye teki na roko presi. E sela. Het beke altijd bij het kleine. En tewi luku geliefde, we shita ka stela na isra nang, na ala nifou ade. Tap ala nifou, yabi fuforu man. En to luku lontu, sal den furman de verdedig den fupuri de gevangenis. Magade wakta di, de man sa be verluswa furman, nanga ondrotafra, gade wakti yo. Mino sa suma na yu, magade wakti yu. Ata geisel ni stele. Te yu luka ati fu libisma, ala presi pede go, de suku fu furu. A ati, asandi si kondor asondu. Asondu, we take trafasi, a duisenis. Te yu den duisenis, ine shileti. Ala sa ye mek fudu, naf mekwa mone tap wansma te dey opo. Te yu opo, Yesuku fai ka mekwa mone. Tia dey opo, Yesuku wan slap offer. Yesuku sot sma, yo nak wan wan chucha. Fu abi mone. Kalifda, ti de mante mi wan wash ko. Inom tek wan sani sa no fu yu, au tro wan fluk. Andes gesek, on kunu en yu huis. No tek sani sa no def yu. No cha sani go, na you also sani de few. If you show us ma abuan sani, ne go strife fu abento. Go roko. Set your in, want you a bit talento. Ma no go furu. Ye cha wan fluk ko yu famiri. Ye cha wan fluk ko yu chesen. En a fluk disi, na te alas mayna a chesen dede da isop. A dat meki frukon in Israel, de oude testament, te yu be furu, te yu be dua ogri, de be steinig a ye famiri dati, so dat a fluk dat be stop direct. En vandaak aan de dag, we si taki furu troa gewoon sani. Stelen is normaal geworden. Yes en das. De wearing dat de furu. Mooie auto's. De rijden. Maar na vorma is te drapen. Alasa de taki. Geliefde. Gade lukuden. Te yu luku long tu na isra nan. Da ye sek yu ede. Afu furu den klasse. Tenanga pensuman de suku fufufuru. Tenanga de differenti pede roko feral if de roko pe money de. Yo tekwa bes money nomo nomo ga roko. Do mekwa ba rekening fuka nakwa sampurrape. Mi wan te yitaki na furu ye furu. En te furu so, you son of your doctor otro fufuru man. En te den tro fufuru man da ye tak ekwasi so. Well, di teka money na roko presi. No one trust man no she. Magado she libe teki. Di meke alei, gado she you. Di you len a money de flok tok moto ita kondre pe you de, de heri dat gesin. And one te ita desan disi, o actor folok you leer libi langa. O actor folok you libi, ma wansani no mo ikandu, na fi barkar masa, you dry you libi, e compaia pa iman, spot tori in order. De masa i furu stop me stile. Ana trobi te metaki metakanga alaman. Alaman sa i wear das and jas. Fanaf top tot la. Ala de masa i furu na differenti presi. Altei de musgido nasi. Altei de mu yepi, bepala presi. Da de nakuan chachau da pa onrosi. Gado shi yu. Gado sabi yu. Alaman sa fufuru. Yo buta fusa yu fufuru. Yo paya pay man. Ano tide, ano tamara. Ma one day ekon. Pe yo pay, paya pay man. Fusa yu de fufuru. Faral ayinya kondre disi. Ala de man sa fufuru. Yu gaat niet vrij uit. Achter fokke fu gado. A man sa be vertrouw yu. A kondre yu ano. A be vertrouw yu. A be poti na wa pasu roko. I teksa ni sa no fu yu. En hij trouw een vloek naar je familie. Je onderdrukt me. Je pers me af. Dus dat is niet moeten naar massa. Tire mante me takanga desma disi. Masra e rupi op. Fi dry yo libi. Anatrobi sumana yo. Anatrobi wisha minister, wisha assembly leader. Anatrobi on dry yo libi. If one make stra nanko kosond, stop nanga desansa wedu. Stop nanga afko drei in a kondre. Asanda ne chasman go fara. I'll call you one day. One day I'll call you. And one day he'll be one. Allah sani sa we do. Allah te abi wa end. Allah negative san sa we do. I'll go after you change. Allah positive sa we do. I'll go tap you change. If you do negative sani, persist on them chief you de. And tida mama cha Bible buku taki. Gij zal niet stelen. En aan dat moment van gij zal geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Isabi te uw naaste de, uw naaste bouwen mooi also. In uw maak begeerte na in uw ati tegen uw naaste. In uw maak begeerte aan naaste voor uw vrouw. In uw maak doe asan dat de Bijbel bekotaki. Maar toch, a ati voor libisma. A Bijbel bekotaki. Aras listig is de hart van de mens. In je atifolibisme zijn je kibri. In je atifolibisme verborgen zijn idee. In je ati yabi kibritori pede wang nakwasma. Pede begeert a vrouw voor den buurman. A losuna in you. Abe ibo bukotakin om dit asandati. Asandati no makkon you op srestrefika liefde. Maar tide mama temi e taki anga yo. Mi sap taki asondu e meki duan tusani sa inu magdu. Asondu e meki e taki fals getuigenis. Asondu e maki yemte e meki lei. Inu magdu begeerte fu yu disconnect sa yu disconnect abi of yu disma. La stafrou fu yu disma. A begeerte da no mag de in yo. Tide mama temi e taki anga alasma. Ika moni ten yu tifi. It can money like the weed and the weed if it talk you libi enough you. And in on take sani sa enough you khalif da. Asandata no abu sani masra ay. Masra ne anon lob den sandati. One sani can do in a ten sa we libi. Im dry you libi. Im kona Jesus. If one make a kondre is gonna face strana kondre. Wamatikis omasi strana kondre. Fau contanso san passa me ku fa dongo so fara asko dei tofu roko bonu roko self kek is my gua principe de no ma go and gado is enough denki I see you asabi pebe go luku sani asabi you brother asabi pebe go asabi pebe go suku powerful pricky gado sabi you gado see you smashi drape ashia. Ashita kibe go sukusa na wan presi. And you are lost my go sukusa ni fabi por. Me want tell you taki. A power that you broke one day. And your contents hand want your cashing. A bebo buku taki. Allah sande na doisiness one day you kona kri. Dus Allah gewele geis an sos my do yaso. Gado no drape. Na takruya go suku fu popular. And te popular one day you fadong. And te fadong. Yo gwenya ewe gey nanga di dibri. If you no dry you libi. Yo gwenya ewe gey. U gaat branden tot. Yo brong aini ewe gey nanga feyanti. In okis rus. Dus tide mama tem ye washko yo. No go soko power na duistene. Stop and come tot bekere. Dry you libi fu afasi disi. Anoko son. Anoko son fu yo. No tek sanisa no fu yo. No bow biggie also nanga smashweti. I'll verfollow you. I flog this in no man stop. Tell it you family ala mala dede. Enough lusu taki. Enough braid tak de lusu. Kota strafu. Tede lusu you don't bite one. God will serve you ati. Ala say fufuru. Icha den go baka. Ala den gron say teki onrek matak. Di lusu icha den go baka. A money for lanti say teki. Icha den go baka. Ino charengo ma ye khani tfen. Gade luko yo. Tile mante me wash ko taki dry yo libi. Chade sango baka saibe furu. Chara money go baka. Wanta ukoshi you libi. Ino safasa no de tamara. Anga tratamara. Ma wande wasa no kona you pasi. Tide mante yi arke a wortu fugado. This be the apostle Franz Jacob. A prophet fugado. Tak nga yu tide mamante. Dry you libi. Gi you libi na Jesus Christ. And herstel sani in you libi. May God bless you. Abi washit weekend. In Jesus Christ's name. Amen.
1: A new Christian artist with us today. His name is Kevon Carter.
2: Yes.
1: Tell us about the project. You currently have the number one song in the country.
2: Yes. I'm a bad boy. What can I say?
1: You're a Christian artist, but you've experienced mainstream success.
2: I don't like the term Christian. I'm an artist.
1: Artist. Do you still consider yourself a believer?
2: I believe the children are the future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside.
1: Wow. What do you say to your critics from the church who say you act like you don't know Jesus anymore?
2: You know, of course I've heard of the name Jesus, but I also know Jerome. I know Jim.

0: is 10 uur.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.
2: Ja. Suma verjaar tide. Verjaar oso prisiri. Alla satra manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar oso prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Ja, ja, ja, ja. Suma verjaartide, verjaar oso prisiri. Alla Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar oso prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Libri Inspiration 94.5.
1: Ja, ja, ja, ja, suma verjaar tide, verjaar oso prisiri. Alla Satram Manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar oso prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

Ja. Som har verjaard idee, verjaar onze Prisiri. Alla Satramanting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar Osso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

Saiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Verras elkaar en behoud humor in jullie relatie. In de verkeringstijd zijn er vast wederzijdse verrassingen geweest. Gewoon uit het niets een ijsje kopen, of kaartjes voor een theater- of bioscoopvoorstelling, of een bos bloemen, of een mooi poloshirt, of een reis. Je kunt van alles bedenken om jouw partner blij te maken. Vergeet ook de humor niet. Zelfspot is voor twee mensen die langer met elkaar het leven delen, tophumor. Je lacht om jezelf of om elkaar en niemand anders in de wereld die dat begrijpen kan. Luisteren naar een laftorie van bijvoorbeeld Wijlen Wesje of een andere stand-up comedian mag natuurlijk ook. Het schept een ontspannen sfeer en daar kun je als paar echt van genieten. Verras elkaar en behoud humor in jullie relatie. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

Ja, ja, ja, ja. Suma verjaart ide. Verjaar ozo prisiri. Alla Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar ozo prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

Welkom in deze nieuwe editie van de Music Box. Wanneer ik hier mag zitten om u van dienst te zijn, is het only genade, genade op genade. En daar danken wij de Heere voor. Ik wil ieder hartelijk groeten die luistert en een fijne luistertijd met de Music Box. En dan gaan wij zo van start met lied nummer 1, Living Hope van Phil Wickman.

0: niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Wow. Wow.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: Meneer Barrio Oditide Bakadina, Ademi wan voorrecht voor Dinio vanuit het woord voor Gado, Megigranina a apostel voor a osso, wie je pas samen aan een heerleiderschap team komen ook naar Inio Anugiding. Ik kan doen moro beter dan zij in uw aanbidding. Halleluja. Glory be to God. Massa de fiti glory. Gosnel nangamina abuku Johannes 4. Woluku vanaf vers 1. Johannes 4 vanaf vers 1. Johannes 4 vanaf vers 1. En dat ben in Johannes 4, vanaf vers 1 naar Bijbeltakkie. Toen de Heer vernam dat de Fariseërs gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, of schoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok weder naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Lukwas ma tegas ma en hij moest door Samaria gaan. Tijgas maar in Hebreeuws zei het taki. Tijgas maar en hij moest door Samaria gaan. Abede wan verplichting. Abede wan musu. Dat Jezus bem op sa door Samaria. Maar met uluku aan tweede tekst. Markus 4, vers 35 tel ik 40. Markus 4, vers 35, tel ik 40. En hij zeide tot hen, op die dag toen het laat geworden was, laten wij oversteken naar de overkant. En zij lieten de scharen achter en namen hem zoals hij was in het schip mede. En er waren andere schepen bij hem. En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reesvol liep. Oké, orindapé. Bijbelboeken en begin voor tijgen we naar het tweede tekst. Voor we gaan naar eerste tekst, we beginnen ook over het tweede tekst.

kogong. Inoman, gona atrasi gewoon. I mus apwang getuigenis. I mus sigado glory terwijl je gona atrasi. I mus sigado

0: parents refi doroyo me mi taigi wan sani. Hallelujah. Bible buku taki na in Yesaya ef yepsador fire mi tenang ayu ef yepsador storm mi tenang ayu and na trobi on heavy dende and na trobi on muile dende. Jesus tenang ayu na in a storm. Hey, must door shaman. Abede one verplichting that abe musupsa door Samaria. Abede one verplichting that abe musupsa sunny the absa the sunny the amit me for say the make this absa na wasan gadoi pur konado for say the make that absa. Now, once and God, I pour conadoro. Let me tell you, if Igolesias refuse to that, that you see that Teruel adoro Samaria, adoro one precipia be rush, and Teruel I rush, and meet Nangawa Uman Dape, Abede a Uman.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
3: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
2: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
3: Serieus? Dat is ideaal.
2: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
3: Ja man! Echt een one-stop shop.
4: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.

0: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld. Respect betekent dat je jouw partner hoog houdt. Dat je bijvoorbeeld de ander niet in privé en zeker niet in het openbaar schoffeert. Wanneer je respect toont, is het dat je zegt: ik waardeer je. Beledigingen, minachting, afwijzing, huiselijk geweld, ze staan haaks op het tonen van respect. Zeker het laatste, huiselijk geweld, moet door alle paren worden vermeden. Lichamelijk, geestelijk of emotioneel geweld hoort niet thuis in een liefdevolle relatie tussen man en vrouw. Vergeet niet dat als je met woorden of verkeerde handelingen schade toebrengt aan jouw partner, je eigenlijk jezelf schaadt. Want volgens de leer van de Heer Jezus zijn man en vrouw door het huwelijk één. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
1: Shalom FM, the station with the right inspiration.
2: Why y'all living like you ain't got?

0: Sista kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Skip.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 2:00.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Ja, goeiedag. Met Fresh Barbecue?
6: Ja, met mij, Jurgen. Even snel, Jere. Want ik heb mijn toekomstige schoonouders uitgenodigd voor een barbecueavond. Maar die barbecue dat ik heb gebarbecued is helemaal gebrand en is houtskool geworden. Dus ik heb jullie hulp echt nodig. Help me alsjeblieft, Jip Mierre.
5: Oké. Ik begrijp u volkomen. Wilt u wat bestellen bij ons?
6: Ja, dus ik wil 10 maal barbecue bout mix carbonade hebben. En 5 maal portie steak.
5: Oké, prima. Moet het geleverd worden of komt u het zelf ophalen?
6: Ja, je kan het leveren voor me.
5: Oké, prima. Dan wordt het geleverd voor u. Goeiedag, met Fresh Barbecue.
6: Ja, u spreekt weer met Jurgen. Ja, ik had daarnet gebeld voor die tien porties barbecue. Hè. Hey, ik wil jullie hartelijk bedanken, want dankzij jullie lekkere verse barbecue mag ik trouwen met hun dochter. Ah, ze hebben gezegd, hey, je hebt lekker gebarbecue gehoord. Ja, ze dachten dat het mijn barbecue was. Hey, abe sweetie.
4: Voor Fresh Barbecue Zuid aan de Casabaolloweg 152 kunt u bellen op 539-268. En voor Fresh Barbecue Noord aan de Ringweg Noord, hoek Johannes Vermeerstraat, kunt u bellen op 8400-420. Fresh Barbecue. Always fresh made.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
2: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
3: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
2: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
3: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
2: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy!

0: Beinin on. Şıp şıp tırırıtı. Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis NV een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 15.000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Voor wie? Alle klanten van Trustbank Amana. Hoe komt de klant in aanmerking? Met zijn of haar ID en Trustbank Amana pinpas aanmelden op de kredietafdeling van Kerpelani. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Kerpelanis, 7 enjoy. Trustbank Amana. Confidence is the key.
1: Connected à la serie.
2: Internet, vast bellen. Mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la serie.
2: Connected naar Osso. Affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco. Met TV's uw business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
1: Keeping you in touch.
2: Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected à la serie. Connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

Gracias.

0: Goedemiddag!
1: Dit is Inspiration FM.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: Telesur Fiber, are you ready for the new normal?
6: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken van Salomo 12, vers 25. Heeft u vandaag reeds een hartelijk of bemoedigend woord uitgesproken naar uw man of vrouw? Gary Chapman schreef het boek De Vijf Talen van de Liefde. Positieve woorden is één van die talen. Deze liefdestaal kan op verschillende manieren tot uiting komen door het geven en ontvangen van complimenten, bemoedigende of vriendelijke woorden. In sommige relaties heeft zich een patroon ontwikkeld waarin kritiek en veroordeling de boventoon voeren. Wie dat patroon wil doorbreken, mag beginnen met oefenen in het gebruik van positieve of hartelijke woorden. Hierdoor groeit vertrouwen. Mi lopju fajde. Grantangi jine moi bromtje. Anjam ben switi, grantangi. Ik waardeer het dat je op tijd bent. Wat een mooi kapsel. Of wat een mooie jurk. Het staat je goed. Hé, hey, het huis ruikt fris. Dank voor je inzet. Dank voor het wassen van de auto. Je hebt me verrast. Als we waardering uitspreken voor de ander en wat de ander doet, werken we aan een prettige relatie. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken 12, vers 25. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Yeah, werd wakker vanmorgen. Alweer met dezelfde zorgen. Probeer stappen te maken, maar die lasten kan ik helemaal niet dragen. Zal ik de eindstreep

zegt, komt het mij alleen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik zal bij u blijven, Heer.

0: Het is 5:00.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: Naskip,
4: Naskip.

0: luisteraars, u kunt nu gaan luisteren naar het programma Reden over de laatste dagen. Een programma gebracht door pastor prophetess Lucia Pagwam Morrison, dochter Sion. Zij brengt Gods woord aan haar geopenbaard betreffende de dingen der laatste dagen.
1: Goedenavond, broeders en zusters. Ik ben zuster Pagwa. En we gaan het over hebben de laatste dagen. Reden over de laatste dagen. We gaan het vandaag hebben over rampen en vervolgingen. Maar pas op voor de mensen. Vanuit de hemel zullen verschrikkelijke en wonderbaarlijke dingen op de aarde gebeuren. Bloed, vuur en rookdamp. De zon zal veranderen in duisternis en de maan zo rood als bloed, voordat de grote en doorluchtige dag van de Heere aanbreekt. De elementen zullen brandend vergaan en de aarde zal met alles wat daarop is verbranden. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere aanroept, gered zal worden. Er zullen aardbevingen, hongersnoden en pestilentie in verschillende plaatsen komen. Maar voor dit alles zal er eerst een tijd van bijzondere zware vervolgingen komen. Jullie zullen naar de synagogen en gevangenissen worden gesleurd. Jullie zullen voor koningen en andere hoge autoriteiten moeten verschijnen, ter wille van mijn naam. Maar pas op voor de mensen, want dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat zullen worden door alle volken. In de synagogen zul je zelfs harde klappen krijgen, omdat jullie bij mij horen. Want de Joden zullen u niet alleen uit de synagoge gooien, maar zelfs doden. Omdat zij bang waren voor de Joodse leiders, sprak niemand openlijk over hem. Want zij hadden de eer van de mensen lief, meer dan de eer van God. Jezus riep ze en zei: wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. Hoe kunt u geloven dat gij, die de eer van elkander aanneemt en de eer die van God alleen is, niet zoekt?

Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weer levend is geworden. Ik ken uw werken en verdrukkingen en armoede, terwijl u rijk bent, en de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar zij zijn het niet. Maar zij zijn een synagoge van de Satan. Vrees geen van deze dingen die gij lijden zult. Kijk, de duivel zal enkelen van u in de gevangenis gooien, om u op de proef te stellen. Maar wie het volhoudt tot het einde, zal gered worden. Bezit uw zielen in de volharding, want jullie zullen voor koningen en andere hoge autoriteiten moeten verschijnen ter wille van mijn naam. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood, dan zal ik u de kroon van het eeuwig leven geven. Ga niet van tevoren bedenken wat je zult zeggen om je te verdedigen. Als je wordt gearresteerd, hoef je geen zorgen te maken over wat je moet zeggen. Zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Ook als jullie moeten terechtstaan in de synagogen en voor de autoriteiten. Maak je dan niet ongerust over wat je moet zeggen. Jij hoeft zelf niet te spreken. De Heilige Geest zal u op dat moment de juiste woorden geven. Ik zal jullie een wijsheid geven waar jouw tegenstanders u niet kunnen tegenspreken of tegenwerken. Zij die zich tegen mij verzetten. Zelfs je ouders, broers, families en vrienden zullen je verraden en laten arresteren. Want de zoon minacht zijn vader, de dochter komt in opstand tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Vaders en moeders worden met minachting behandeld. De ene broer zal de ander ter dood laten brengen. Vaders zullen dat zelf doen met hun eigen kinderen. Kinderen zullen de hand tegen hun ouders opheffen en hun vermoorden. Want ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter. Iemands ernstig vijanden zullen in zijn eigen huis wonen. Maar wees niet bang voor de mensen die je kwaad willen doen.

U zult door iedereen gehaat worden om mijn naam. De eerlijke mensen zijn van de aarde verdwenen en er is niemand oprecht onder de mensen. Heere, help ons. Gelovigen zijn er niet meer te vinden. Het begrip trouw zegt de mensen niets meer. Israëlieten, luister naar de woorden van de Heeren. Want de Heere heeft een proces aangespannen tegen u als bewoners van dit land. Zijn aanklacht luidt: er is geen trouw, liefde of kennis van God in dit land. Zij loeren allemaal op bloed. Zij jagen een ieder op zijn broeder met een jachtgeweer. O mijn volk, zegt de Heere, wat heb ik u gedaan, zodat u zich tegen mij afkeert? Waarmee heb ik u lastig gevallen? Kom voor de dag met uw beschuldigingen. Antwoord mij. Ik heb u immers uit Egypte gehaald en verlost van de slavernij. Maar vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken is aan de orde van de dag. Overal wordt geweld gepleegd. Het ene bloedbad volgt op het ander. Daarom ligt het land er treurig bij en kwijnen alle levende wezens erin weg. De wilde dieren, de vogels en zelfs de vissen beginnen te verdwijnen. En probeer uw schuld niet af te schuiven op een ander. Vertrouw niemand meer, zelfs niet uw beste vriend. Bewaar de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt. Uw vrouw kunt gij niet in vertrouwen nemen. Want de zoon minacht zijn vader. De dochter komt in opstand tegen haar moeder. En de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Ja, er zullen zelfs vijanden onder uw huisgenoten zijn. Iedereen zal jullie haten, omdat jullie bij mij horen. Maar geen haar op je hoofd zal gekrenkt worden. Door stand te houden, zullen jullie je leven redden. Want u bent het niet die spreekt, maar het is de geest van uw vader die in u spreekt. Wanneer je in de ene stad wordt vervolgd, vlucht dan naar de andere. Want neem van mij aan, de Zoon des Mensen zal komen voordat jullie de laatste stad in Israël hebben bereikt. Maar wie dwars door alles heen tot het einde aan mij vasthoudt, die zal gered worden. En dit evangelie van het Koninkrijk van God zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Jezus waarschuwt voor de haat van de wereld. Ik draag u op van elkaar te houden. Als jullie deel uitmaken van de wereld, zou de wereld jullie lief hebben als haar eigen bezit. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Vader, ik heb hun uw woord gegeven. En ik heilig mijzelf voor hen, omdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Omdat zij allen één zijn, zoals gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zijn. Opdat de wereld moet geloven dat gij mij gezonden hebt.
en de wereld heeft ze gehaat. Omdat zij, net als ik, niet bij de wereld horen. Probeer ik nu voor mensen te prediken of voor God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik mensen tracht te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Weet u nog dat ik u gezegd heb, een discipel is niet boven zijn meester en een dienaar niet boven zijn heer, nog een gezant meer dan die hem gezonden heeft? Als zij mij vervolgd hebben, zij willen van mijn naam. Zij zullen u uit de synagogen werpen, want dit zeiden zijn ouders, omdat zij de Joden vreesden. En toch geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem, maar om de Farizeeërs beleden zij het niet. Luisteraars, we gaan de volgende week maandag verder. We gaan door. En bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 6 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Ma, uw haar ziet er echt gezond uit. Wat gebruikt u voor uw haar?
3: Hi, Chapito Healing Oil.
4: Chapito Healing Oil.
2: Oh, is een nieuw product nog?
3: Nee, man. Sinds 2015. Dus langer dan 10 jaar, hoor.
2: Maar wat voor producten verkopen ze allemaal?
3: Boy, het is te veel om op te noemen. Ze hebben zoveel, hoor. Dus check ze op Facebook.
2: Hi, werkelijk. Chapito Healing Oil is een Surinaams bedrijf dat natuurlijke cosmetica maakt. Gespecialiseerd in haar en huidverzorgingsproducten. En Chapito Healing Oil biedt meer dan 25 producten aan, waaronder shampoos, conditioners, haarolieën, body butters en huidverzorgingsolieën. En Anno Laulo Saniere, want ze worden getest op veiligheid, kwaliteit en effectiviteit, zodat de producten voldoen aan de hoogste standaarden. En weet u, ze staan namelijk voor meer dan alleen een product. Zij bieden hoop en herstel in natuurlijke haarverzorging. De producten komen voort uit gebed en een tekst uit het boek Openbaringen, namelijk Openbaringen 22 vers 2. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken. Bezoek ook hun website via www.chapito-healingoil.com. En check ook hun Facebookpage voor meer informatie. Chapito Healing Oil. From our heart to your crown.
5: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

with double sketchup.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Het is 7 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: The news the kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello!

0: Het is 8:00.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je
1: hebt
2: niet
1: dingen aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.

0: Leininon. Şıp şıp tırırtı.
1: Gi ala jublasinjang jum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if you suku an presi pika horo an face, we set you kong. Speciaal die de smadati u ap apart privé camera pe you ka hor you fesa. En terwijl je geniet, we set an nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

for grace, for direction. Don't prophesy. I said he's leaving.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus homie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
5: Is echt een aanrader.
6: Jij moet het ook proberen.
7: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
8: Zranazani, Naskip, Navio.